hadn't cared.

0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Er is dan toch nog twijfel over het Vlaamse begrotingsakkoord. Vooruit gaat voorlopig niet akkoord, omdat er volgens hen een fout in de tabellen staat. Daardoor zou er veel minder geld naar welzijn gaan. Dat is een bevoegdheid van vooruit-minister Genee. Zowel minister-president Diependalen als minister van Begroting Weits, allebei van N-VA, geven de fout toe en beloven ze zo snel mogelijk recht te zetten. Straks om 10 uur is er nog een vergadering om alles definitief vast te leggen. Amerikaans president Trump mag migranten die illegaal in de VS verblijven opnieuw zijn land uitsturen. Zelfs als dat niet naar hun land van herkomst is. Dat heeft het Hoge Rechtshof beslist. Volgens een rechter waren de uitzettingen van Trump niet wettig, omdat de veiligheid van de migranten zo mogelijk in het gevaar komt, maar het Hoge Rechtshof draait die beslissing nu terug. En een belangrijke zege voor onze jonge rode duivels. De belofte wonnen hun voorlaatste EK-kwalificatiewedstrijd tegen Wales met 1-0 en blijven zo leider in hun groep. Volgende dinsdag spelen ze hun laatste wedstrijd tegen eerste achtervolger Denemarken. De groepswinnaar mag rechtstreeks naar het EK, de beste tweede van alle groepen ook. De andere tweedes, die moeten nog barrage spelen. De dag begint nog zonnig, geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust en vallen er buien, maximaal rond 27 graden in het binnenland. Morgen opklaringen en droger bij een graad of 20.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Toch nog twijfels over het Vlaamse begrotingsakkoord. Vooruit klacht aan dat er een fout in de tabellen staat. Daardoor zou er veel minder geld naar welzijn gaan, een bevoegdheid van vooruit minister Genee. Zowel minister-president Diependalen als minister van Begroting Weitz, allebei van N-VA, geven de fout toe en beloven om ze zo snel mogelijk recht te zetten. Politiek journaliste Isolde van den Einde schat de situatie in. Straks om 10 uur komt de Vlaamse regering opnieuw samen. Deze namiddag trekt Diependalen naar het Vlaams parlement voor zijn uitgestelde septemberverklaring. Nu, er is al een en ander bekend over dat akkoord. De Vlaamse regering bespaart ruim 3 miljard tegen 2029. Onder meer wie een kind krijgt of een huis wil kopen, gaat dat voelen. Maar ook de overheid gaat serieus besparen op zichzelf. Je hoort opnieuw Isolde van den Einde. En dat brengt 17 miljoen euro op. Nog in het akkoord een stijging van de lonen in de zorg. Daar trekt de Vlaamse regering 150 miljoen vooruit. In Antwerpen hebben Vooruit en CD&V een akkoord gesloten om Ginny Beels uit de provincieraad te krijgen. Vooruit wil haar weg omdat ze niet loyaal genoeg is. Maar Beels wil zelf niet vertrekken. Vooruit diende daarom een motie van wantrouwen in. CD&V en N-VA steunen die. CD&V mag in ruil de plaats van Beels innemen. Marokko krijgt voor het eerst een vrouwelijke premier. De koning heeft Fatima Ezzahra El Mansouri officieel benoemd. Ze is 50 jaar en burgemeester van Marrakesh. Haar partij won vorige week de parlementsverkiezingen. El Mansouri moet nu een nieuwe regering vormen. Onze jonge duivels staan dicht bij een ticket voor het EK. Ze wonnen gisteravond hun voorlaatste kwalificatiewedstrijd met 1-0 tegen Wales en blijven leider in hun groep. Het was wel niet de beste wedstrijd van de belofte, dat zag ook bondscoach Gilles Swerts.
3: Aan de ene kant een goed gevoel omdat je 3 punten hebt en een clean sheet. Aan de andere kant weten wij als staf zijn, als ploeg zijn, ook de jongens, dat zag je op het veld straks, weten dat het gewoon veel beter moet.
2: Volgende week dinsdag spelen de Jonge Duivels tegen de eerste achtervolger Denemarken. De groepswinnaar gaat rechtstreeks naar het EK, net als de beste tweede van alle groepen. De andere tweedes spelen barrages. In de Nations League heeft wereldkampioen Spanje ook zijn tweede groepswedstrijd gewonnen met 4-1 tegen Kroatië. In dezelfde groep ging Engeland met 0-2 winnen in Tsjechië. Spanje is leider in de groep met 6-6. Engeland en Kroatië hebben elk 3 punten. Tsjechië heeft er nog 1. De dag begint zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust. Er vallen buien ook, maximaal rond 27 graden in het binnenland. Morgen opklaringen en droger bij 20 graden. Vanaf vrijdag vrij zonnig weer en zo'n 20 graden.
4: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
5: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
4: De Bip for Life? Wat is dat?
5: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
4: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
5: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
6: Vanaf 15 november in het EWT Theater, de hilarische komedie Ernst en Vermaak.
7: Ik ben niet onzeker over mijn rol.
8: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
9: Gewoon spelen wat er staat, Koetie.
7: Ja, maar ik slaap er niet van.
10: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
8: Niks van, we zitten al met een vervanging.
7: Nee, scheetje, wie?
8: De Stefan.
10: Die in ene gesprongen op onze diet.
7: Huh?
10: Dat is erger als een kindkuppen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè, want die...
8: Leo!
10: Afrond.
8: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
6: Tickets via 03-304. 24 52 42 of via ewt.be.
11: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
12: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
11: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
12: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
11: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
13: Zoekt u even meubels?
14: Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Elpoken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Elpoken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
15: Zeg, Josephine, zijn dat aankneeën die zo kroken en piepen?
16: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
15: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
16: Wie is dat? Ook een kinesist?
15: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
17: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
18: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
19: Met Imobiep ben je zo binnen als een huis.
20: Merci Imobiep.
21: Aha. Minerva.

just walking in the rain, going back to Houston.

0: Suttens Herenkledij. Al generaties lang kleden wij de man. Ontdek nu bij Suttens de nieuwe herfst- en wintercollectie. En geniet van topkwaliteit aan een warme prijs. Suttens is de specialist in broeken van de topmerken Meijer, Olymp, Bugatti en vele anderen. Kies uit een ruim assortiment met zowel gewone als verlaagde tailles. En steeds met de perfecte pasvorm. Van maat small tot 7XL. Alle retouches gebeuren in eigen atelier en zijn gratis. Suttens Herenkledij. Een begrip sedert 1877. Rechterstraat 45 in Lier. Tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Alle info op suttensherenkledij.be of 0495 23 96 93.
1: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
2: Dag Kim. Zeg, weet je wat ik nou zoek? Kaboutertjes. Oh, maar af en toe is wat te komen helpen hier. De was, de plas. Allee, je weet dat wel, hè.
1: Kaboutertjes hebben we niet, maar wel vriendelijke thuishulpen. Voor je huishouden of je verzorging.
2: Oh, dat klinkt gelijk als een sprookje.
1: Al met een thuishulp helpende handen in huis. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be/thuishulp.
3: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dagje.
4: Maar waarom belde gaan niet direct naar dakwerken van der Linde?
3: Dakwerken van der Linde?
4: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
3: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
4: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè?
5: Dakwerken van der Linde.
4: Beter, god het niet vinden.
5: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32.
6: 03-366-37-32.
7: Zeg
6: maar
7: één.
6: Wat is er, Jos?
7: Je is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden aan gestuind. Zalig.
6: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
7: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
6: En waar is dat?
7: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
6: Oh ja, Petersmeibelen in Schoten.
8: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
9: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
8: Radio Minerva.
10: Toch nog twijfels over het Vlaamse begrotingsakkoord. Vooruit klaagt aan dat er een fout in de tabellen staat. Daardoor zou er veel minder geld naar welzijn gaan. Dat is een bevoegdheid van Vooruit-minister Genee. Politiek journalist Karel Latré.
11: Het gaat om de budgetten voor welzijn. Bij de regeringsvorming is afgesproken dat de Partij Vooruit daar 1,1 miljard euro extra budget zou voor krijgen. Dat zou teruggebracht worden naar 800 miljoen. En daarop zou nog 150 miljoen euro komen voor extra lonen in de zorgsector. Net op die cijfers, daarover is er nog discussie.
10: Zowel minister-president Diependalen als minister van Begroting Weitz, allebei van N-VA, geven de fout toe en beloven om die zo snel mogelijk recht te zetten. Straks om 10 uur komt de Vlaamse regering opnieuw samen. Deze namiddag trekt Diependalen dan naar het Vlaams parlement voor zijn uitgestelde septemberverklaring. Er is al een en ander bekend over het akkoord. De Vlaamse regering bespaart ruim 3 miljard tegen 2029. Onder meer wie een kind krijgt of een huis wil kopen, gaat dat voelen. Maar de overheid bespaart ook serieus op zichzelf. Politiek journaliste Isolde van den Einde. En dat brengt 17 miljoen euro op. De lijn krijgt 25 miljoen minder dan gepland en kleine bedrijven 43 miljoen minder voor opleidingen. Daarnaast trekt de regering dus wel 150 miljoen uit voor hogere lonen in de zorg. De hulplijn Stop It Now heeft dubbel zoveel oproepen binnengekregen na de start van de docureeks Het Bestaat op Streams. Daarin getuigen zowel slachtoffers als daders van seksueel misbruik. Onder hen ex-radiopresentator Sven Pichal. Bij Stop It Now kan je terecht als je je zorgen maakt over seksuele gevoelens en gedrag tegenover minderjarigen, bij jezelf of bij anderen. Een opvallende sponsordeal van de Nationale Loterij. Dat geeft financiële steun aan een pornofilmfestival in Brussel. Dat schrijft het Nieuwsblad. De oppositie stelt zich daar vragen bij, maar bevoegd minister Jan Bon ziet geen probleem. Volgens hem past de steun perfect binnen het subsidieplan en moet de loterij inclusie en diversiteit steunen. Amerikaans president Trump heeft een akkoord ondertekend met de belangrijkste topmannen uit de AI-sector. Daarin staan regels over hoe ze AI veilig kunnen ontwikkelen in de toekomst. De bedrijven gaan vooral elkaar controleren. Trump noemt het akkoord de grondwet voor de artificiële intelligentie. En onze jonge rode duivels staan dicht bij een ticket voor het EK. Ze wonnen gisteravond hun voorlaatste kwalificatiewedstrijd met 1-0 tegen Wales en blijven leider in hun groep. Volgende week dinsdag spelen de jonge duivels tegen de eerste achtervolger, dat is Denemarken. De groepswinnaar die gaat rechtstreeks naar het EK, net als de beste tweede van alle groepen. De andere tweedes die spelen barrages. De dag begint nog zonnig, maar geleidelijk neemt de bewolking toe vanaf de kust en vallen er buien, maxima rond 27 graden in het binnenland. Morgen opklaringen en droger, 20 graden dan. Vanaf vrijdag vrij zonnig weer en opnieuw 20 graden.
12: Ik ga jullie ook mee met ATC en Radio Minerva op cruise. 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
13: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
14: Dag Robert. Stoeren we niet?
15: Nee, kom binnen.
14: Onze kleine is roekbaar.
15: Hallo.
14: Ja, zijn kettingetje van zo'n commune, hè? Dat past niet meer.
15: Allee, maar dat past toch nog?
14: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
15: €1.924. Zoveel! Vergeet Bobby Holland, Ibiza, here I come.
16: Geniet er maar van, jongen.
17: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert een expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
18: Aha, Minerva.
19: Elke woensdagochtend van 8 tot 10 op Radio Minerva. Goedemorgen Antwerpen.
20: Een heel goedemorgen beste luisteraars van Radio Minerva. Het is vandaag woensdag 30 september. Een speciale uitzending, een beetje toch. Ik heb het vorige week aangekondigd, voor wie het nog weet, vandaag. Alleen liedjes die door Burt Bacharach geschreven zijn. Burt Bacharach, wie hem niet zou kennen, het is een man die niet meer onder ons is. Heeft heel veel hits gemaakt in der tijd. We gaan het er tijdens de uitzending af en toe over hebben. En ik hoop dat u ervan geniet. Ik vond het alvast moeilijk om samen te stellen, want er zijn veel te veel nummers, dus die gaan allemaal niet in deze uitzending. Er is iemand die nog iets wil zeggen.
21: I would like you to meet a man whom I love and admire. And I wish I could say he's my composer, but that isn't true. He's everybody's composer.
22: That is a gentleman.
21: But

0: excuseren dat ik even in het nummer kwam, maar dat zijn natuurlijk van die aardigheidjes van producers om met de presentator zijn voeten te spelen. Waarvan acte? Die Burt Bacharach, waar we dus vandaag liedjes van gaan spelen, dat is iemand die, die is niet meer onder ons, die is gestorven in 2023, geboren in 1928. Ja, was dat voor iemand? Dat was iemand die een hele muzikale opleiding had genoten en daar verder zijn ding mee ging doen. En eigenlijk heel toevallig in de popmuziek belanden. Zijn genre wordt een beetje omschreven als easy listening. Ik vind dat, ja, zou kunnen. Het is vaak rustige nummers. Veel orchestraties erin. En de meeste niet allemaal, schreef hij samen met zijn compagnon Hal David, die voor de teksten zorgde. Over die Karen Carpenter, die u net hoorde in The Carpenters met Close to You, heeft hij nog iets te zeggen?
1: The Carpenters and Close to You. Did you have a hand in that?
2: No,
1: were you surprised when they recorded it?
2: It was a totally different concept that they got into a different feel rhythmically, and Karen had this magical voice. There's nobody quite like Karen Carpenter, you know, is not to be replaced.

pas wakker worden, beste luisteraar. U luistert naar Radio Minerva. Goedemorgen Antwerpen, van 8 tot 10 op woensdag, met mezelf. En vandaag liedjes van Burt Bacharach. U hoorde net Connie Francis met Do You Know The Way To San Jose. En over die Connie Francis, ja, daar zei Bacharach in een interview over. Dus vroeger, toen hij pas begon. Hoe ging dat eigenlijk in zijn werk? Hij werkte samen met die Hal David in een groot gebouw, de Brill Building in New York. En daar gingen ze eigenlijk leuren met hun nummers. Hè. Ze schreven daar soms ook nummers, meestal thuis. Maar ze hadden daar zo'n kantoortje. En dan gingen ze in dat groot gebouw, gingen ze echt die nummers verkopen aan uitgeverijen of presenteren aan zangeressen. En in een interview zegt hij dus dat hij een van zijn allereerste keren dat hij bij Connie Francis terechtkwam en hij had een liedje geschreven, dat was in het eerste jaar. En hij liet het daar horen en na 6 maanden zei Connie Francis al, ja stop maar, het is al goed, dit wordt niks. Dus hij zegt, ja, het eerste jaar was voor hem helemaal niet zo evident, maar later ging het een pak beter. Perry Como, die zong ook liedjes van Burt Bacharach, Magic Moments.

Como, lied van Burt Bacharach, zoals alle liedjes vandaag. Ik ga dat nog veel te vaak herhalen. Mijn excuses daarvoor. Ik ken mezelf zo'n beetje. Het volgende is iets van Marty Robbins, of gezongen door Marty Robbins. Het was de allereerste hit, de allereerste nummer 1 hit van dus Bacharach en Hal David. In 1958 zong zij The Story of My Life.

gaan horen, die zong dat ook in 1970. Het is een zeer, zeer, zeer gekend nummer. Je hoort het overal. Butch Cassidy and the Sundance Kids, Bobby Gentry, Raindrops Keep Falling on My Head.

0: En zo ben je terug, beste luisteraars. Maar eerst even dit.
1: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien? Komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Leven Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of vol vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
3: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
4: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als schaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
3: U gaat eten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Vrongs is dat manneke.
5: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
6: Bingo.
5: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
6: Bingo!
7: Al lustre ongelooflijk heren, Noyan de Palmenaire.
0: Elke woensdagochtend van 8 tot 10 op Radio Minerva. Goedemorgen, Antwerpen. Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Minerva. Vandaag dus, zoals gezegd, alleen nummers van Burt Bacharach. Die schreef niet alleen nummers voor Dionne Warwick, zoals velen misschien denken. Zij heeft er heel veel van hem in de hitparades gezongen. Maar voor vele, vele, vele andere mensen ook. En veel mensen coverden ook zijn nummers of gebruikten zijn nummers om die ten berde te brengen in het muzikale geheel van deze wereld. Wat een zin. Aretha Franklin nu, uit 1968. I Say a Little Prayer.

daarnet mijn micro niet op stond. Dus zeg ik dat gewoon even opnieuw. Die Bacharach, die was 4 keer getrouwd. 1 keer met Paula Stewart, dan met Angie Dickinson. Nog eens met Carol Bayer Sager en met Jane Hansen. En toch maakte hij liedjes I'll Never Fall in Love Again. Maar toch wel 4 keer getrouwd. Bobby Vinton nu. Bobby Vinton, die had het geluk van een nummer van Bacharach te mogen zingen in 1963. Blue on Blue.

bevindt. En het is al gezegd deze ochtend, Dionne Warwick, die naam viel al. Veel nummers van Burt Bacharach werden door haar gezongen of werden voor haar gemaakt. Want dat is een raar systeem vroeger. Bepaalde mensen lieten ook nummers schrijven voor henzelf. En die Dionne Warwick was er eigenlijk wel zo'n beetje een. Heeft nadien Bacharach en Hall nog een proces aan hun been gelapt. Maar daar heb ik verder niet al te veel details voor over vandaag. Cilla Black, die bracht in 1964. Een prachtig nummer uit, Anyone Who Had a Heart. En een beetje frustrerend voor die Dionne Warwick, want zij had dat nummer eerst de wereld ingeblazen met haar fantastische stem. Het werd een bescheiden hitje, maar Cilla Black die bracht het tot een wereldhit. Anyone Who Had a Heart.

Only One Who Had a Heart. Veel drama ook al het een. Die nummers toch van Burt Bacharach en Hall David. Die, ja, veel drama, veel orkestratie. Het zijn bijna mini-films, vind ik altijd. Het is precies een film die je op 2-3 minuten door je oren krijgt. En waar je zelf wat beelden bij kunt verzinnen. Er volgen er nog heel veel vandaag. Dusty Springfield onder andere. En daarvan zei Burt Bacharach dat ze eigenlijk heel onzeker was. Dat ze van zichzelf nooit echt goed wist of het wel goed genoeg was of het goed gezongen was. Maar wij weten wel beter. The Look of Love, Dusty Springfield.

0: Ja, zoals ik kon horen waren niet alle nummers van Burt Bacharach en Hal David in het Engels. Ze waren wel in het Engels, maar er zijn veel, veel mensen die ze vertaald hebben in het Nederlands, Frans. Alle talen komen aan bod. Daar zijn cijfers over, maar die ga ik u vandaag niet meer lastigvallen. Dit was Eddie Mitchell, Toujours en quoi. Qui me rappelle. Voordat we aan nieuws en wat berichten beginnen, nog snel jarigen. Stan uit Boeghout, Julia uit Stabroek, Marta uit Borgerhout, Diane uit Antwerpen. Ik wens jullie een heel fijne verjaardag op deze Burt Bacharach-dag, mogen we toch wel zeggen. Zo dadelijk na het nieuws en reclame zijn we terug met meer Burt Bacharach, meer mooie liedjes op Minerva. Tot zo dadelijk.
1: Ofan Producties presenteert het zinkgat.
2: Een zinkgat? Wat is dat?
3: Ah wel, dat is vreet en betaald.
1: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
4: Goeiedag, ik ben Leon.
2: Leon, wat doe jij?
1: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
5: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
1: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
6: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
7: Dag Kim. Zeg, weet je wat ik nou zoek? Kaboutertjes. Oh, maar af en toe is wat te komen helpen hier. De was, de plas. Allee, je weet dat wel, hè.
6: Kaboutertjes hebben we niet, maar wel vriendelijke thuishulpen. Voor je huishouden of je verzorging.
7: Oh, dat klinkt gelijk als een sprookje.
6: Al met een thuishulp helpende handen in huis. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be/thuishulp.
8: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
9: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
10: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
9: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
10: De Stoute Bart de Pauw Show.
11: Dank u vriendelijk voor vanavond.
9: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stadsschouwburg Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
12: Zeg Marleen.
2: Wat is er, Jos?
12: Die is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibelen gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gehouden aan gestuind. Zalig.
2: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
12: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibelen in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
2: En waar is dat?
12: Ah wel, Petersmeibelen, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
2: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
13: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra om de zulmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling. Leren broek ze riemen en ze door hoe ik.
14: Radio Minerva.
15: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
14: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
16: CD&V wil euthanasie bij dementie altijd mogelijk maken. Dus niet meer alleen als je er nog zelf bewust voor kan kiezen, maar ook als je dat niet meer zelf kan. Toch als je vooraf een wilsbeschikking stelt. Dat zegt voorzitter Sammy Medi.
17: Dat betekent dus dat je niet langer te vroeg zou moeten sterven omdat het anders te laat is. Wanneer dat mensen ouder worden, moeten we daar ook mee omgaan. Het is belangrijk dat mensen heel duidelijk aangeven wat de precieze voorwaarden zijn wanneer dat zij van mening zijn dat hun leven niet meer menswaardig is. En dan moet daar ook respect voor zijn.
16: Het voorstel van CD&V is opmerkelijk, want de voorbije jaren was de partij altijd streng voor euthanasie. Medi hoopt alles nog dit jaar goedgekeurd te krijgen. De Vlaamse regering komt straks opnieuw samen om de plooien over de begroting glad te strijken. Minister-president Diependalen kondigde gisteravond een akkoord aan, maar later op de avond kwam Vooruit daarop terug. Door een fout in de tabellen, waardoor vooruit minister Genee een pak minder geld zou krijgen voor welzijn. Diependalen geeft de fout toe en gaat het recht zetten, zegt hij. Op het assiseproces in Brugge tegen Chris van Haverbeke komen vandaag de laatste getuigen aan het woord. De man staat er terecht voor de moord op zijn twee dochters in Waardamme. Journalist Klaas Daneel is daar.
18: Zo meteen komt eerst de directeur getuigen waar Maud en Ona les volgden. En dan later deze voormiddag is het de beurt aan twee medegedetineerden van Chris van Haverbeke. Hij zou aan hen gevraagd hebben om buiten de gevangenismuren een huurmoordenaar te zoeken om zijn ex-vrouw te doden. En hij gaf ook een foto mee van zijn ex-vrouw.
16: Vanaf morgen beginnen de pleidooien. Vrijdag verwachten we de uitspraak. Van Haverbeke riskeert levenslang. De hulplijn Stop It Now heeft dubbel zoveel oproepen binnengekregen na de start van de docureeks Het Bestaat op Streams. Daarin getuigen zowel slachtoffers als daders van seksueel kindermisbruik. Onder hen ex-radiopresentator Sven Pichal. Bij Stop It Now kan je terecht als je je zorgen maakt over seksuele gevoelens en gedrag tegenover minderjarigen, bij jezelf of bij anderen. Amerikaans president Trump heeft een akkoord ondertekend met de belangrijkste topmannen uit de AI-sector. Daarin staan regels over hoe ze AI veilig kunnen ontwikkelen in de toekomst. De bedrijven gaan vooral elkaar controleren. Trump noemt het akkoord de grondwet voor de artificiële intelligentie. En Alexander Bloks is meteen uitgeschakeld op het tennistoernooi in Tokio. Bloks verloor in de eerste ronde van de Monegaske Vachereau de nummer 18 van de wereld in twee sets, 2 keer 7-6. Bloks is 28ste op die ranglijst. Vanuit het westen neemt de bewolking traag toe met regen. In het oosten blijft het dus nog een tijdje zonnig. Maxima in het binnenland rond 25 graden. Morgen keert de regen terug vanuit het oosten, 20 graden dan. Vanaf vrijdag af en toe zon, droger en ook 20 graden.
19: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer at Thijssen. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
20: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
21: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-45-73. Dat is 03-218-45-73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
22: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
23: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Aha, aha, aha. Minerva.
3: Welle lust te regeren naar Jan de Palmenere.
4: Elke woensdagochtend van 8 tot 10 op Radio Minerva. Goedemorgen Antwerpen. Een heel, heel goedemorgen beste luisteraars van Radio Minerva. En welkom op dit tweede uur van Goedemorgen Antwerpen op deze woensdag 30 september. Misschien bent u pas wakker of misschien gaat u zeven slapen en bent u heel de nacht wakker geweest. Ik weet het allemaal niet, hè. Maar in ieder geval, ik wens u een fijne ochtend, een fijne dag. En we zijn nog een uurtje samen, u en ik. Daarna gaan collega's van mij het overnemen. Vandaag een beetje aparte dag. Ik speel alleen nummers van Burt Bacharach. Burt wie? Burt Bacharach. Die heeft vroeger meer dan honderden, een paar honderd hits geschreven, waarvan veel, heel hoog zijn geëindigd in de hitparade. En het volgende is er ook weer zo eentje. Dat is in een uitvoering nu van Jackie Trent uit 1967. Make it easy on yourself.

Take It Easy on Yourself, in een versie van Jackie Trent. Ik heb het deze ochtend nog niet gezegd, maar ik zeg het dan nu toch. Voor alle duidelijkheid, het is geen wedstrijd. Hè. Ik heb niet, ik pretendeer niet dat deze versies die ik hier speel, dat dat de beste versies zijn van die nummers, helemaal niet. Ik heb wel geprobeerd om van alle nummers telkens een... ik heb geprobeerd om altijd een andere uitvoerder te laten horen, laat ik het zo zeggen. Want anders hoor je 20 keren Dionne Warwick of heel veel dezelfde zangers of zangeressen. En dat heb ik willen vermijden. Het volgende lied dan ook kennen velen in andere versies, maar ik heb die gekozen van Anita Harris uit 1965, mijn geboortejaar. Trains and Boats and Planes.

Trains and boats and planes. Ik wilde er een flauwe tijd tussen steken. Ik wou er een nummer tussen steken en dan vragen van welk nummer dat u gehoord hebt is niet van Burt Bacharach. We gaan het niet doen, want anders komen we toch tijd te kort voor al die andere nummers van Burt Bacharach. Dus alles wat u hoort is van Burt zelf. Ook het volgende, dat de Beatles absoluut schreven zowat al hun nummers zelf, maar ze coverden er ook eentje van Burt Bacharach en dat is Baby It's You. Ze speelden het live van 1961 tot 1963 en zouden het pas in 1963 echt op plaat gezet hebben. Ik ga nu even naar mijn hand uitsteken naar een verre knop hier in de studio en dan hopelijk hoort u dat zo dadelijk. Baby, it's you van de Beatles. Ja.

Ja, de Beatles met het nummer van Burt Bacharach, beste luisteraars van Radio Minerva. Jackie DeShannon, die jingelt er ook nog niet naast met What the World Needs Now op Radio Minerva, absoluut.

0: schrijver van Burt Bacharach. Niet te vergeten natuurlijk dat die teksten, die komen niet van hem. Hè. Hij maakte de muziek samen met Hal David. En ze kropen samen soms bij elkaar in een bureautje, soms niet. Veel van de nummers begonnen met de tekst, andere begonnen met de melodie. Ze zetten zich samen. Ze deden er soms lang over. Veel langer dan andere mensen, vond Bacharach zelf. Het duurde soms een dag of zes eer ze iets treffelijk op papier hadden, maar vaak wel met succes. Over dat, dat studeren van die muziek, daar was hij als kind eigenlijk helemaal niet blij om. Daar heb ik een klein stukje over gevonden. En daarna hoort u Frankie Vaughan met The Tower of Strength.
1: It was your mom, wasn't it, who wanted you to get into piano playing initially?
2: Insisted.
1: Yeah, and then you went to these jazz clubs.
2: And I hated it. I tell you the truth, I really hated
3: Did you have a nice
2: coming home from school and have to practice for a half an hour instead of being able to go out and play with a few friends that I had. Right.

Dat was Trini Lopez. Sorry, ik was even op mijn blad aan het spreken. Gene Pitney nu. Gene Pitney die bracht een mooie versie in 1962 van The Man Who Shot Liberty Valance. Gene, take it away.

0: weer terug, beste luisteraar, maar eerst even dit.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, geamuseerd wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
4: Bingo!
3: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
5: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
6: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
5: Moos, schat, ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
6: Ja, ik zijn Claire.
5: Ah, amai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè. Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
7: Waar lust geen heren, maar Jan de Paul hier.
8: Elke woensdagochtend van 8 tot 10 op Radio Minerva. Goedemorgen, Antwerpen.

luisteraar van de Radio Minerva. We hebben nog een half uurtje samen, ik en u. Daarna neemt Patrick het van mij over. En moest u het gemist hebben, we luisteren vandaag hier in deze eerste twee uur van deze woensdagochtend naar liedjes van Burt Bacharach. Moest u denken, terwijl dat ik bij de tandarts zit, dat is niet zo. Er is hier buiten iemand onze studio aan het afschuren en aan het schilderen. Excuus, moest u dat door de micro horen. Reach Out For Me van Kathy Kirby nu uit 1964.

onze goede vriend Bert Bakker, beste mensen, die zijn interview, dat maken van die liedjes, dat helemaal in het begin leek hem dat eigenlijk iets wat niet zo moeilijk was. Het is te zeggen, hij was eerst veel bezig met klassieke muziek, maar hij wist dan niet goed wat hij ging verder doen. En hij had zo wat dingen op de radio horen voorbij komen en hij dacht dan, goh, maar dat is precies niet zo moeilijk. Zo kan ik er misschien toch wel een stuk of 3-4 per dag schrijven. Nu, dat was dan weer sterk overdreven, want hij deed er soms lang over. Maar het ging hem wel af. En voor hij het wist, was hij volle bak, heel de dagen, eigenlijk popmuziek aan het schrijven. Want zo noemt hij het zelf ook wel. Hè. Hij noemt het ook echt wel popmuziek. Zoals het volgende mooie liedje, gezongen door Brenda Lee, Wishing and Hoping.

Brenda Lee met Burt Bacharach Songs. Fantastische combinatie. Sonny James dan in iets later, later, een jaar of zes later, in 1971. Only love can break a heart.

Burt Bacharach. Allemaal Burt Bacharach. En het volgende liedje is... sorry voor het lawaai op de achtergrond. Ik weet niet of je het hoort, maar men is precies op dit moment mijn kiezen aan het uitboren. Zo voelt het alvast. Timmy Euro, The Love of a Boy.

zeggen, ja, maar met die liedjes van Burt Bacharach, dan draait je geen Elvis, Jan. Geen Elvis, jawel hoor. Elvis heeft ook zeker een nummer van Burt Bacharach op zijn playlist staan. Het volgende, Elvis Presley, Any Day Now.

Een dag zonder Elvis is niet geleefd. Voilà, Elvis gespeeld. Kunnen we afwinken. Ik heb Burt Bacharach eigenlijk voor het eerst echt goed leren kennen toen ik een knap was van ongeveer een jaar of 14, 15, 16. En ik luisterde heel veel naar alternatieve New Wave en dat soort dingen. En de Stranglers die brachten een fantastische versie uit toen van Walk On By van Burt Bacharach. Die heb ik niet klaarstaan, maar wel ook een zeer mooie versie van Mel Torme. Walk On By.

U hoorde nog Mel Tormé met Walk On By. Zo dadelijk draai ik mijn laatste plaat voor vandaag. En dan heeft mijn goede collega Patrick het over met meer muziek. Vandaag dus alleen nummers geschreven door Burt Bacharach. U zal misschien zeggen, maar Jan, je hebt Dionne Warwick nog niet gedraaid. Wel, hier is ze dan. Als laatste nummer Dionne Warwick met Message to Michael. Graag tot volgende week. Volgende week weer een gewone uitzending met veel verschillende muziekjes. Dag.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Joss Stone. You have me, you lost me. En haar Merry Christmas Love Tour komen op 30 november naar Antwerpen. Is for the way you look and me. Haar wereldwijde hits en tijdloze kerstklassiekers, grootser dan ooit, met 40-koppig orkest en live koor. Joss Stone, 30 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets, gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2. Suttens Herenkledij. Al generaties lang kleden wij de man. Ontdek nu bij Suttens de nieuwe herfst- en wintercollectie. En geniet van topkwaliteit aan een warme prijs. Suttens is de specialist in broeken van de topmerken Meijer, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment met zowel gewone als verlaagde tailles. En steeds met de perfecte pasvorm. Van maat small tot 7XL. Alle retouches gebeuren in eigen atelier en zijn gratis. Suttens Herenkledij. Een begrip sedert 1877. Rechterstraat 45 in Lier. Tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Alle info op suttensherenkledij.be of 0495 23 96 93. Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic. Land of hope and glory. Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers en zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
0: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
0: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
0: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
0: Beter ga je niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477-05-18-37.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Ah, ah, ah.
0: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
5: Opnieuw een ontploffing in Antwerpen. Deze keer was een huis in de wijk Luchtbal het doelwit. Je hoort Kim Bastiaans van de politie. Het is al de vierde explosie in Antwerpen in anderhalve week tijd. CD&V wil euthanasie bij dementie altijd mogelijk maken. Dus niet meer alleen als je er zelf nog bewust voor kan kiezen. Maar ook als je dat niet meer kan. Je moet dan wel vooraf een wilsbeschikking opstellen. Dat zegt CD&V-voorzitter Sammy Mehdi. Het voorstel is opmerkelijk, want de partij was de voorbije jaren altijd streng over euthanasie.
6: als een partij die het leven menswaardig vindt, moet je er ook voor zorgen dat het einde van het leven menswaardig is. Wanneer dat mensen ouder worden, moeten we daar ook mee omgaan. En uiteraard moet je dat doen op een respectvolle manier, door de familie goed te betrekken, door de artsen een juiste context te geven. Maar deze stap is volgens mij ook vanuit een christendemocratisch perspectief het juiste om te doen.
5: Mehdi hoopt alles nog dit jaar goedgekeurd te krijgen. En in het zuiden van Frankrijk wordt gewaarschuwd voor overstromingen en veel schade door hevige regen en onweer. De weerdiensten hebben de regio in code rood geplaatst. Er kan 100 mm neerslag vallen in een uur tijd, waardoor het water in de rivieren snel kan stijgen. Vanaf het westen wolken en regen, in het oosten nog lang zon en tot 27 graden. In binnenland is dat rond 24 graden. Morgen vooral in het oosten regen en een graad of 20.
7: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
8: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
7: De Bip for Life? Wat is dat?
8: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
7: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
8: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
9: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
10: De Robert? Wie is dat?
9: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
10: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroken?
9: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
10: Zwaasdingen?
9: Nee, dat gaan we naar horlogeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
10: Geef je nummer dan nog eens, schat. Want onk zei die had ook nog van alles liegen.
9: Robert... De expert 0-326-93-93.
10: Welk bedrag had hij nog gedacht?
9: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
7: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
10: zeg? Ja,
7: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
10: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
7: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
10: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
7: 0485 54 87 85.
11: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
12: Ik? Met mijn rug. En zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
11: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuis of overlijden.
12: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
11: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
13: Vanaf 15 november in het EWT-theater, de hilarische komedie, Ernst en Vermaak.
14: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
15: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
16: Gewoon spelen wat er staat, Coutier.
14: Ja, maar ik slaap er niet van.
17: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
15: Niks van, we zitten al met een vervanging.
14: Nee, scheetje, wie?
15: De Stefan.
18: Die in enige sprongen op onze diet.
14: Huh?
18: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè, want die...
15: Leo!
18: Afrond.
15: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
13: Tickets via 03304. 24 52 42 of via ewt.be.
19: Miljard! Mijn plong is gesprongen.
7: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
20: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be. Of bel 03 279 79 79. Hey, bellen hè.
21: Met Immobiep. Ben je zo binnen als een huis?
22: Merci, Immobiep.
23: Aha, aha, aha. Minerva.

heel fijne goeiemorgen, beste luisteraars. Ik ben een beetje van mijn melk hier met het klapgeboor en het schuurwerk van Klusser de Klus. Je zal het al misschien gehoord hebben. Of niet. Maar we doen voort hier 24 uur op 24, 7 op 7 bij Radio Minerva. Het is weer tijd voor Timeless Music en dat met Patrick. Ik bedank alvast Jan de Palmenaire voor het de afgelopen twee uurtjes Goedemorgen te Antwerpen. Beginnen doe ik met de Ames Brothers en de Melody d'Amour.

Het lijkt wel het Bert Bacharach ochtendblok hier bij Radio Minerva. Want ook deze hit is geschreven door deze knappe persoon. Diana Warwick was het en Friends. En met Friends bedoel ik Elton John, Gladys Knight en Stevie Wonder. That's what our friends are for.

Dat was Jerry Vale en Love Me With All Your Heart. De Amerikaanse zanger die fel gesmaakt wordt hier bij ons op het station Radio Minerva. En zeker bij collega Danny van Tichelen. Verder met het Amerikaanse koppel en muzikale duo Captain and Tennille. Do It To Me One More Time.

Dat was natuurlijk de populaire Amerikaanse zanger en acteur Perry Como met een nummertje uit 1958, Mandolins in the Moonlight. Tijd voor wat Nederlandstalig werk en dat met het sympathieke Vlaamse zangduo Nicole Josie en Hugo Sikal, oftewel Nicole en Hugo. Met een mooi uptempo nummertje, liever gezegd, uit de cd Niet te geloven uit 2009. Hugo is zondag om 2:00 te gast in het programma Zonnig Minerva. En de vragen worden daar gesteld door onze collega Sis van der Biest. Ik ga zeker luisteren, dus allen luisteren tussen 2 en 16 uur. Maar nu Nicole en Hugo en laat de liefde.

0: dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
1: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
0: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
1: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
0: Geniet ervan, het zijn de beste.
1: Het Minerva Café, on de plage, oept Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03 219 32 68 of via reservatie@radiominerva.be.
2: Leven Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
3: Oh ja? Of au vent, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
2: Voilà, nou hoor ik op spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
3: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als gaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03 219 32 68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
2: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
3: Vrongs is dat manneke.
4: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wiel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
5: Bingo.
4: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03 219 32 68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
5: Bingo!

Het was lekker meezingen met deze vrolijke plaat van de Paraguayse zanger Dino Garcia. Het lied dat gaat over het gevoel van nog nooit zo verliefd te zijn geweest. La Felicita. En dan is het tijd voor Frida Payne. Frida Payne met de Band of Gold. De Amerikaanse zangeres en actrice en de oudere zus van Sherry Payne. Een van de drie van de Supremes. Frida begon haar zangcarrière in het jaar 1963. Haar internationale doorbraak kwam in 1970 pas met deze miljoenenhit, The Band of Gold. En dat was geschreven door het trio Brian Holland, Lemon Dozier en Eddie Holland, die net Motown hadden verlaten om een zelf platenlabel te beginnen. Maar er was maar een vette maar. De artiesten of groepen uit de Motown-etalage, waarvoor ze jarenlang hits geschreven hadden, mochten ze niet mee transfereren naar hun label. Zo kwamen ze onder andere terecht bij deze Frida Payne, Band of Gold.

Je hoort nog het Motown geluid erin. Dat was Freya Payne. Verder met Johnny Mathis en Someone, de Amerikaanse popzanger in entertainment, met een song uit 1959. En dat is speciaal voor Someone. Ja, beste mensen. En die iemand is Simone, die het liedje vorige week aanvroeg. Goeie keuze, Simone. Laat ons allen samen genieten van het nummer uit 1959.

Dat speciaal dus voor Simon, Johnny Mathis en Someone. Verder met Al Martino, The Loveliest Night of the Year van de Italiaans-Amerikaanse zanger en acteur. Een walske uit de LP, The Exciting Voice of Al Martino. En dat speel ik dan weer voor de favoriet van Sylvia, hier wonen op Linkeroever. Sylvia, die Al Martino de nummer 1 toewees in onze top 1000. The Loveliest Night of the Year. Thank you.

Ze zeggen altijd na regen komt zonneschijn. Het zal vandaag andersom zijn. Voorlopig is het nog droog. Maar straks, iets na 1:30 op mijn bijenradar, zal het hier in Antwerpen een klein drasje gaan doen. Dat was Lee Towers en I Can See Clearly Now. Verder met Andy Williams en de Moon Rivers.

Dat was het Vlaams accordeon duo, bestaande uit Annelies Wintens en Matthias Lens, oftewel de Sunsets. En je kreeg op de purperen hei. Zo zijn we aanbeland aan de laatste vocale. En ik ga een disco-nummertje spelen. Eentje van de Three Degrees, het Amerikaanse dames-trio, liever gezegd, uit Philadelphia. En met een van hun grootste successen. En de eerste hit hier in Vlaanderen, Dirty Old Man.

0: Ik zei in mijn voorbereiding dat het Dirty Old Man was, maar ik had een ander opgelicht. Het was natuurlijk de Year of Decision van de 3 Degrees. Tot zo dadelijk na het nieuws en de reclame.
1: Ofal Producties presenteert het zinkgat.
2: Een zinkgat? Wat is dat?
3: Ah wel, dat is vreed en betaald.
1: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
4: Goeiedag, ik ben Leon.
2: Leon, wat doe jij?
1: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
3: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
1: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
5: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn snuf?
6: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
2: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
6: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
2: De Stoute Bart de Pauw Show.
7: Dank u vriendelijk voor vanavond.
6: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg, Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
8: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veuren wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze door hoe ik.
9: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
10: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
9: Radio Minerva. Dit is Radio Minerva.
11: Opnieuw een ontploffing in Antwerpen. Deze keer was een huis in de wijk Luchtbal het doelwit. Je hoort Kim Bastiaans van de politie. Het is al de vierde explosie in Antwerpen in anderhalve week tijd. Verschillende energieleveranciers hebben een klacht ingediend tegen iChooser, dat is de belangrijkste organisator van groepsaankopen in ons land. Dat systeem zelf vindt de sector geen probleem, maar wel dat er gemorreld wordt aan de algemene voorwaarden. Mark van den Bos van sectorfederatie VEBEG.
12: Leveranciers hebben een aantal wettelijke verplichtingen. Bijvoorbeeld dat je een klant 2 maanden op voorhand moet verwittigen dat zijn contract afloopt en je moet een nieuw contractueel voorstel doen. Maar dat zou niet meer mogelijk zijn met de huidige voorwaarden die iChooser zegt. Dus eigenlijk de voorwaarden van de groepsaankopen moeten afgestemd zijn op de wettelijke verplichtingen die de energieleverancier heeft.
11: En de vroegere leider van terreurgroep Sharia for Belgium, Fouad Belkacem, heeft asiel aangevraagd in ons land. Hij zit al 14 jaar in de gevangenis, maar kan volgend jaar vrijkomen. De rechter nam hem zijn Belgische nationaliteit af, waardoor hij eigenlijk meteen moet terugkeren naar Marokko. Maar Belkacem wil in België blijven. Hij heeft hier ook een vrouw en 3 kinderen. Vanaf het westen wolken en regen, in het oosten nog lang zon en tot 27 graden. In het binnenland is dat rond 24 graden. Morgen vooral in het oosten regen en rond 20 graden.
13: Hey, gaan jullie ook mee met ATC en Radio Minerva op cruise? 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren,
3: zeg?
2: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
3: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
2: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
3: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
2: 0485 54 87 85.
4: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen op betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
5: Aha. Minerva.
6: Welkom in het tweede uurtje Timeless Music en dat met Patrick.

Ik speelde drie nummertjes naar elkaar, omdat ik even niet kon tussenkomen met de werken hier aan het chalet. Ze zijn aan het kloppen, aan het boren en aan het schuren. Klus op de klus, hier is hij bezig. Maar het zal mooi worden als het klaar is. Ik opende het tweede uur met George Michael en The Secret Love, de jazzy versie ervan. Dan kreeg je K-Star, The Rock'n'Roll Waltz. En als laatste wat er juist, Olivia Newton-John en Hopelessly Devoted to You. Uit de bekende film Grease, waarin ze Sandy speelde aan de zijde van John Travolta. En die speelde de rol van Danny Zuko. Tijd voor wat sneller werk. En dat van Sam Butera en The Witness. Bim Bam Beire, de klokkenluider Sam met een lekker swingend nummer.

0: baby, let's boom. Come on, baby, let's zoom. Come on, baby, let's boom, boom, zoom, zoom, boodle, boodle, boom, zoom.
1: De hits gaan hier maar door op jouw Radio Minerva 98 FM, DAB Plus en op de streaming worldwide. Dat was Sambitera en Bim Bam. Verder met een hartverscheurend telefoontje, gegoten in een iconisch pop- en soul ballad. Hier is Jerry Jackson, Tell Her Johnny's.

Dat was The King natuurlijk met een van zijn 800 liedjes die hij gezongen zou hebben in zijn carrière. Ga daar maar eens aan staan. En daarvoor kreeg je nog Niels Daka en Laughter in the Rain, een nummertje van 1974. Dan is het tijd voor wat Nederlandstalig werk en daarvoor doe ik een nummertje van John Terra. Is er een ander tussen jou en mij? De Vlaamse charmezanger en liedjeschrijver die zijn eerste muzikale stappen zet bij de Ramblers, het orkest van zijn oom. Zo kwam hij in contact met de heer Jan Tijtje, kent hij wel, de prijs van Jan Tijs. Deze bracht dan John weer in contact met Jean Kluger. En zo was zijn solo-carrière gelanceerd, waaronder deze hit uit 1973.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

0: 68.
1: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
2: Bingo.
1: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
3: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.

We gingen papieren roosjes vouwen met Anita Bryant en Paper Roses. En voor het reclameblok was het nog de Shakespeare's met dat ska-nummertje Summertime. Tijd voor wat Franstalig werk en dat van de Franse zanger en componist, acteur met de bijnaam Monsieur 100.000 Volt, Gilbert Bocaud natuurlijk. Dat vanwege zijn energieke optreden. Als ik het begin van het nummertje hoor, dan denk ik speciaal, spontaan aan de bolero van Ravel. Maar na 6 seconden komt de aparte stem van Gilles Bébéco in. Mooi, geweldig.

Genieten van deze love song van Jackie James, Take My Heart. Daarvoor kreeg nog Arthur Conley en de Sweet Soul Music. Omdat we een beetje in het love song gedeelte willen blijven, speel ik nu Oleta Adams en Get There. De soul ballad uit het jaar 1990, uit het album The Circle of One, die dat jaar als single werd uitgebracht. Het origineel is oorspronkelijk van de Amerikaanse zangeres Brenda Russell uit 1988. Oleta coverde dit nummer en had meer succes dan het origineel.

kreeg nog Sarah Vaughan en The Broken Hearted Melody. Zo zijn we aanbeland aan mijn laatste vocale voor dit programma. En dat is eentje van Jesse Green. Een mooie voor af te sluiten. Hier is Nice and Slow.

Ik vond dat zelf een leuk nummertje voor af te sluiten. Wow, wow, wow, wow, dat was Jesse Green en Nice and Slow. Ondertussen 5 minuutjes voor de klok van 12 uur. Het zit er wel op wat mijn programma betreft. Ik kreeg weer 2 uurtjes timeless music met Patrick. Ik hoop dat je er een beetje van genoten hebt. En volgende week woensdag nodig ik jullie terug uit voor te luisteren tussen 10 en 12 uur. Moest je aan tafel gaan of ga je iets te nuttigen smakelijk eten? En heb je iets te melden of iets te vragen over mijn programma? Dat kan zeker. 1 adres, patrick@radiominerva.be. Zo dadelijk de muzikale pauze met mijn vriendin en presentatrice Karin, die nog even afwezig is, maar u niet in de steek laat, want ze heeft haar programma opgenomen en dat laat ze zo dadelijk op u los. Ook geen Elke achter de telefoon, die is ook nog even afwezig. Genieten zou ik zeggen, blijf bij Radio Minerva, bij de collega's. Graag tot volgende week. Dag.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Joss Stone. You have me, you lost me. En haar Merry Christmas Love Tour komen op 30 november naar Antwerpen. L is for the way you look and me. Haar wereldwijde hits en tijdloze kerstklassiekers, grootser dan ooit, met 40-koppig orkest en livecore. Joss Stone. 30 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2. Suttens Herenkledij. Al generaties lang kleden wij de man. Ontdek nu bij Suttens de nieuwe herfst- en wintercollectie. En geniet van topkwaliteit aan een warme prijs. Suttens is de specialist in broeken van de topmerken Meijer, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment met zowel gewone als verlaagde tailles. En steeds met de perfecte pasvorm. Van maat small tot 7XL. Alle retouches gebeuren in eigen atelier en zijn gratis. Suttens Herenkledij. Een begrip sedert 1877. Rechterstraat 45 in Lier. Tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Alle info op suttenshherenkledij.be of 0495 23 96 93. Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic. Land of hope and glory. Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic Hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
2: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
3: Dag Kim. Zeg, weet je wat ik nou zoek? Kaboutertjes. Oh, maar af en toe is wat te komen helpen hier. De was, de plas. Allee, je weet dat wel, hè.
2: Kaboutertjes hebben we niet, maar wel vriendelijke thuishulpen. Voor je huishouden of je verzorging.
3: Oh, dat klinkt gelijk als een sprookje.
2: Al met een thuishulp helpende handen in huis. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be/thuishulp.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 12 uur, goedemiddag.
4: Radio Minerva, van het Antwerpen.
6: De Vlaamse regering zit opnieuw samen over de begroting. Gisteravond was er een akkoord, maar vooruit ontdekte een fout in de berekeningen op welzijn. Minister-president Diependaele gaf dat ook toe en zei dat de cijfers snel aangepast zouden worden. Vandaar dit laatste overleg. Politiek journalist Karel Latré.
7: De Vlaamse ministerraad is begonnen, maar we hebben geen enkele minister gezien. Ze hebben een zij-ingang gebruikt. De verwachting vooraf is dat het wel zou lukken, dat de cijferdiscussie uitgeklaard is op het niveau van kabinetscheffen. De vraag is nu of het politiek voor elke partij nu voor eens en voor altijd ook in orde is.
6: Diependaele stelt straks een beleidsplan voor in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering heeft ook tijdelijk een gouverneur voor West-Vlaanderen aangeduid. Dat is nodig omdat Karel de Caluwe na 15 jaar met pensioen gaat. Zijn vervanger, voor 4 weken dan toch, dat wordt zijn kabinetchef Koen Essurdiacour. Intussen zoekt de regering een fulltime vervanger. De naam van CD&V-minister Hilde Krevits gaat al langer rond. Tanken wordt morgen weer een klein beetje duurder. 1 cent voor zowel diesel als benzine. Voor diesel betaal je zo maximaal €2,43. Voor benzine 95 is dat €2,02. Tanken was vandaag pas goedkoper geworden. De vroegere leider van terreurgroep Sharia for Belgium, Fouad Belkacem, heeft asiel aangevraagd in ons land. Hij zit al 14 jaar in de gevangenis, maar kan volgend jaar vrijkomen. Gerechtsjournalist Farouk Özgünes.
8: Fouad Belkacem heeft met de Sharia for Belgium een belangrijke rol gespeeld in de radicalisering van jongeren, omdat onder zijn impuls tientallen jonge mensen als strijder naar Syrië zijn vertrokken om zich daar aan te sluiten bij IS of een andere terreurorganisatie.
6: De rechter nam Belkacem zijn Belgische nationaliteit af, waardoor hij eigenlijk meteen moet terugkeren naar Marokko. Maar hij wil in België blijven dus. Minister van Asiel en Migratie Van Bos-Zuid die wil daar niet van weten en zegt dat ze er alles aan zal doen om Belkacem het land uit te krijgen. Een mogelijk steekincident op een passagiersvliegtuig van Dubai naar Tel Aviv in Israël. Volgens Israëlische media heeft de co-piloot de piloot meerdere keren gestoken met een mes. Volgens berichten op sociale media kon een passagier hem overmeesteren. Het vliegtuig maakte uiteindelijk een noodlanding. Volgens een hooggeplaatste Israëlische functionaris is een tweede 9-11 voorkomen. En zijn er aanwijzingen dat de co-piloot het vliegtuig wou laten crashen. De Israëlische veiligheidsdiensten vermoeden dat het een terreuraanslag was. En het gaat hard voor Clouseau. Ook hun tweede concert in het Koning Boudewijnstadion in Brussel is in een mum van tijd uitverkocht. Twee keer 55.000 fans, dus op 4 en op 6 augustus volgend jaar. Benieuwd of ze er dadelijk ook nog een derde show bij doen. Vanmiddag en vanavond meer wolken en regen vanaf het westen bij 24 graden in het binnenland. In het oosten schijnt de zon wat langer en kan het tot 27 graden worden. Morgen vooral in het oosten regen, rond 20 graden dan. Vrijdag en in het weekend soms zon, droog en ook een graad of 20.
9: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwer thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
10: Zeg Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
11: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist.
10: Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
12: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
11: Wie is dat? Ook een kinesist?
12: Nee, Ora liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
13: Je kan Ora liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
14: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentassenbaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
15: Miljard! Mijn plong is gesprongen.
16: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
17: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be. Of bel 03-279-79-79. Hey, bellen hè.
18: Aha, aha, aha. Minerva.

0: now, darling, is your dad in? No? Oh, good. Take your hat off.
1: Hey, lieve luisteraars, het is weer zover. Welkom bij Muzikale Pauze. Het is vandaag woensdag 30 september, de laatste dag van de maand. Het gaat weer een toffe uitzending worden. We zijn van start gegaan met The Bird of the Second Floor, gezongen door Bernard Cribbins. En we gaan verder met de fantastische Shirley Bassey, New York State of Mind, een nummer geschreven door Billy Joel.

Al genoten van de muziek, de welke ik voor jullie heb gekozen? Zojuist was het Sarah Vaughan met Everybody Loves Somebody. In de pijplijn zit onder andere Julie London, Jacques Brel en Paolo Conte. Maar eerst Frank Galan met Quanto Te Quiero.

Waddenzee, Koppekbreegt aan hoogduinen en witte vlokken schuin uiteenslaan op de kruinen wanneer de Norse vloed beugt aan een zwart basalt en over dijken duinen de grijze nevel valt wanneer bij Epp het strand woest is als een woestijn en natte westenwinden gieren van venijn. Dan vecht mijn land, mijn vlak land, wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken die in dit vlakke land

oostenwind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land, wanneer de lage lucht vlak over het water scheert, wanneer de lage lucht ons nederigheid leert, wanneer de lage lucht er grijs als leisteen is, wanneer de lage lucht er vaal als keilier is, wanneer de noordwind de vlakte vieren deelt, wanneer de noordwind er onze adem steelt, dan kraakt mijn land, mijn vlak land. Wanneer de Schelde blinkt in de zuidelijke zon en elke Vlaamse vrouw flaneert in zonjapon.

0: due note, il ritornello era già nella pelle di quei due. Il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sax spingevano fondo come ciclisti gregari in fuga e la canzone andava avanti, sempre più affondata nell'aria. Quei due continuavano, da lei saliva a furore di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta che tenevano la porta aperta davanti alla primavera. Yeah, boogie woogie.
1: Zeg maar één.
2: Wat is er, Jos?
1: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd dat hebben naar Petersmeibel gegaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gekouwd aan gestuind. Zalig.
2: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
1: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
2: En waar is dat?
1: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Aantwerpen.
2: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
3: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dakje.
4: Maar waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
3: Dakwerken van der Linde?
4: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
3: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
4: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
5: Dakwerken van der Linde.
4: Beter, goden niet vinden.
5: Voor info of gratis prijs. Prijsofferte, bel 03-366-37-32.
6: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
7: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
8: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
7: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
8: De Stoute Bart de Pauw Show.
9: Dank u vriendelijk voor vanavond.
7: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg, Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
10: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
11: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
10: Radio Minerva. Vanuit Antwerpen.
12: Er is dan toch een akkoord over de Vlaamse begroting. Gisteravond meldde minister-president Diependalen dat ook al, maar vooruit ontdekte achteraf dat er foute cijfers in de tabellen van minister van Begroting Ben Wijd stonden en dat welzijnsminister Genee minder kreeg dan afgesproken. Dat is nu rechtgezet, zegt Wijts.
13: Een begroting maken, vanzelfsprekend zorgt dat voor heel veel discussie, heel veel drama en heel veel theater. Maar één keer dat stof neerdwarrelt, is het resultaat dat telt en zijn de rekeningen op orde. En we gaan ervoor zorgen dat we niet alleen volgend jaar een begroting in evenwicht hebben, maar ook in 28 en in 29 en de volgende jaren.
12: Een definitief begrotingsakkoord betekent dat Diependalen straks om 2 uur zijn uitgestelde septemberverklaring kan afleggen in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering heeft ook een tijdelijke gouverneur voor West-Vlaanderen aangeduid. Dat is nodig omdat Karel de Caluwe na 15 jaar met pensioen gaat. Zijn vervanger, voor 4 weken, wordt zijn kabinetchef Koen Surdiacour. Intussen zoekt de regering een fulltime vervanger. De naam van CD&V-minister Hilke Vits die gaat al een tijdje rond. Tanken wordt morgen weer een klein beetje duurder. 1 cent voor zowel diesel als benzine. Voor diesel betaal je zo maximaal €2,43. Voor benzine 95 is dat €2,02 per liter. Tanken was pas vandaag goedkoper geworden. Minister van Asiel en Migratie van Bos-Zuid wil Fouad Belkacem absoluut het land uit. Ze zegt dat ze er alles aan gaat doen. Belkacem was de vroegere leider van terreurgroep Sharia for Belgium en zit al 14 jaar in de cel. Volgend jaar kan hij vrijkomen. Terreurexpert Farouk Özgünes.
14: Fouad Belkacem heeft met de Sharia for Belgium een belangrijke rol gespeeld in de radicalisering van jongeren, omdat onder zijn impuls tientallen jonge mensen als strijder naar Syrië zijn vertrokken om zich daar aan te sluiten bij IS of een andere terreurorganisatie.
12: De rechter nam Belkacem zijn Belgische nationaliteit af, waardoor hij eigenlijk meteen moet terugkeren naar Marokko, maar hij wil dus in België blijven. De Israëlische veiligheidsdiensten zijn een terreuronderzoek gestart na een incident op een passagiersvliegtuig dat onderweg was van Dubai naar Tel Aviv. Oorlogsjournalist Robin Ramakers weet meer. Israël zegt dat een tweede 9-11 vermeden is. Het gaat hard voor Clouseau. Ook hun tweede concert in het Koning Boudewijnstadion in Brussel is in een mum van tijd uitverkocht. 2 keer 55.000 fans dus op 4 en 6 augustus volgend jaar. Er wordt nu bekeken of er een derde show kan komen. Vanmiddag en vanavond meer wolken en regen vanaf het westen bij 24 graden in het binnenland. In het oosten wat langer zon en tot 27 graden. Morgen vooral in het oosten regen, 20 graden dan. Vrijdag en in het weekend soms zon, droog en een graad of 20.
6: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
15: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
6: De Bip for Life? Wat is dat?
15: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
6: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
15: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
16: Ik ga jullie ook mee met ADC en Radio Minerva op cruise. 4 dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld. Inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november. 4 dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?
17: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
18: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
17: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
18: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
17: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
19: Vanaf 15 november in het EWT-theater, de hilarische komedie, Ernst en Vermaak.
20: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
21: Maar dat is voor niks genodigd, dat is schitterend.
22: Gewoon spelen wat er staat, Coutier.
20: Ja, maar ik slaap er niet van.
23: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
21: Niks van, we zitten al met een vervanging.
20: Nee, scheetje, wie?
21: De Stefan.
24: Die in ene gesprongen op onze diet.
20: Huh?
24: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè, want die...
21: Leo!
24: Afronden.
21: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
19: Tickets via 03304. 24 52 42 of via ewt.be.
25: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren?
18: Ja,
25: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
18: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
25: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
18: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
25: 0485 54 87 85.
26: En deze medaillonneke, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
18: Allemaal?
26: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is maar een vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
27: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
28: Wat zei het hem?
26: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de Engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
0: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
1: Merci, Immobiep.
2: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom bij deel 2 van Muzikale Pauze. En we gaan nog even door tot 2 uur. Na het nieuws zijn we van start gegaan met Johnny Crawford, Son of the Moon, een nummer uit 1962. En nu Brooke Benton, Hotel Happiness.

Zojuist hebben jullie Aretha Franklin gehoord met Ain't No Way. Wat mogen jullie nog verwachten? Wel, Helmut Lotti en Engelbert Humperdinck. Maar ook Kristen Bell met een lied uit de film Frozen. Speciaal voor de overleden zus van een luisteraar. Zij was stapelzot van alles van Walt Disney. En nu starten we met de radio's. Tears in the Morning.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Auffant Producties presenteert het zinkgat.
2: Een zinkgat? Wat is dat?
3: Ah wel, dat is vreed en betaald.
1: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
4: Goeiedag, ik ben Leon.
2: Leon, wat doe jij?
1: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
3: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
1: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
5: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
6: Land of hope and glory.
5: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers en zijn meest geliefde Goes Classic Hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazette van Antwerpen en Radio 2.
7: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze nog ook.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
8: Het is nu 2:00. Goedemiddag.
9: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: Rond deze tijd legt Vlaamse minister-president Diependalen zijn beleidsplannen uit in zijn uitgestelde septemberverklaring in het parlement. Vanmiddag bereikte de Vlaamse regering dan toch een akkoord over de begroting. Dat was gisteravond al gelukt, leek het, maar vooruit vond nog foute cijfers in de tabellen. Dat is nu rechtgetrokken, maar politiek journalist Karel Latré is scherp over de manier waarop dit allemaal gelopen is.
11: Dit soort discussies is iets wat je altijd, in elke omstandigheid, onder elkaar kan regelen. Het feit dat vooruit publiek wil gaan met de kritiek en zegt dat de minister-president geen begrotingsakkoord meer heeft, 2 uur nadat hij dat live op televisie kwam toelichten, dat is ongezien.
10: In verschillende landen is de politie binnengevallen in 100 panden van de motorbende Hells Angels. Ook in Limburg, in ons land. Het kaderde allemaal in een groot onderzoek naar criminele organisaties en het witwassen van geld. In totaal werden meer dan 70 mensen opgepakt. In Duitsland is ook bijna 50 miljoen euro in beslag genomen. En het Amerikaanse leger is volledig vertrokken uit Irak na meer dan 20 jaar. De laatste soldaten zijn weg, net als het materieel. De VS trok Irak in 2003 binnen, eerst om dictator Saddam Hussein weg te krijgen, later door de strijd tegen terreurgroep IS. Officieel is die in Irak al jaren geleden verslagen, maar helemaal weg is IS niet. Nu de Amerikanen vertrokken zijn, viert Irak 4 dagen lang dagen van de soevereiniteit. Vanmiddag en vanavond meer wolken en de regen vanaf het westen bij 24 graden in het binnenland. In het oosten schijnt de zon langer, kan het tot 27 graden worden. En morgen vooral in het oosten regen en rond 20 graden dan.
12: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Miljard. Mijn plong is gesprongen.
3: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
4: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be. Of bel 03-279-79-79. Hey, bellen, hè.
5: Hey, gaan jullie ook mee met de ADC en Radio Minerva op cruise? Vier dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, vier dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-8939. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?

Woensdagmiddag en we zijn intussen tijd 30 september. Dat wil zeggen de laatste dag van deze maand is ook weer al zo goed als voorbij binnen enkele uurtjes. En wij van Radio Minerva gaan weer uurtjes muziekmozaïek presenteren. En mijn naam is nog altijd Eddie de Schutter die voor de samenstelling en de presentatie staat. U weet, op woensdagmiddag tot 4 uur is dat meestal van die hele rustige muziek. En dat gaan we vandaag ook weer doen. Ik zou zeggen, heel veel luistergenot.

En ook vandaag weer heel veel van die heel bekende, ja, zeg maar, geluiden. Dit was Polanka en dat was You Are My Destiny.

Dit was eigenlijk eentje voor de laatavonduurtjes gebracht door Ray Peterson met Good Night My Love. En dat lijkt me nu nog wel een klein beetje te vroeg te zijn. En daarvoor, ja, u weet dat ik inderdaad wel enkele favorieten heb. En dat is inderdaad ook weer Della Reese geweest met Don't You Know.

Ja, zelfs met originele platen kan het af en toe wel eens een keertje fout lopen. Want die worden altijd vanaf wel even aangekeken. Maar toch, dat kan wel eens gebeuren. Maar gelukkig zaten we meteen klaar om daar eventjes de shadows bij te halen met Wonderful Land.

Van bij ons, Bart Kajel met Symfonie, zo'n plaat. Even af en toe, ja, niet zo heel vaak komt het aan, maar af en toe moet het toch wel eens een keertje kunnen met zijn symfonie. En daarvoor Frankie Avalon met eentje uit het jaar 1960, ook alweer met Why. Op zondag 4 oktober organiseren de natuurvrienden Zoersel een wandeling onder het motto Herfsttinten in de Voorkempen. Er kan gestart worden vanaf 7 uur tot 15 uur. Ofwel in zaal Waterweg, en dat vindt u op de André.

Ja, af en toe is iets drinken en iets in de mond steken, een muntje of zo. Want de stem laat het een klein beetje afweten. En gaat dat natuurlijk nog lang blijven duren, dan gaat u me natuurlijk iets minder komen te horen tijdens deze live uitzending. Dit was Pat Boon. Welcome, new lovers.

0: week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
1: Bingo.
0: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
1: Bingo!
2: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
3: Oh ja? Of vol avant, of tournedeau, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
2: Voilà, nou hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
3: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaan, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
2: Ik ga niet, maar Minerva op Sint-Anneke.
3: Verongs is dat manneke.
4: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
5: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
4: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
5: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
4: Geniet ervan, het zijn de beste.
5: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.

Zij was toch een geweldige dame, net het land onder ons gelegen, Frankrijk. Dan heb ik het hier inderdaad over niemand minder dan Dalida. Je ne sais plus. Met andere woorden, ja, in de tijd gebracht ook door André Hazes, senior, met Zeg maar niets meer, weet u nog?

Vinnie Guerra met Mandoline und Mondschein. Ja, je hoort ook vandaag weer meerdere platen uit landen rondom ons, zeg maar, uit Nederland, uit Frankrijk, uit Duitsland. En dat doen we natuurlijk, ja, met heel veel liefde ook weer.

Er zijn toch van die bijzondere mooie platen ook weer. Hè? Mensen vinden ook niet. George Jones met Tender Years. En we gaan nog eens een poging ondernemen. Nog tot 1 november is het Poldermuseum in Lillo alle zondagen en nationale feestdagen geopend tussen 13 en 18 uur. Verder kunnen groepen dagelijks het Poldermuseum bezoeken. U kunt daarvoor boeken op het volgende gsm-nummer 0485-614832. 0485-614832 of via boekingenpoldermuseum@gmail.com. boekingenpoldermuseum@gmail.com. U vindt er volgens het tijdsgeest ingerichte woonkamers, een winkeltje, een herberg met alleen authentieke voorwerpen uit de Antwerpse polder. Ze flitsen je terug naar de goede oude tijd. Waar is inderdaad die tijd? Toen alles beter was. Fort Lillo is ook gemakkelijk te bereiken met de waterbus. Voor meer informatie kunt u inderdaad weer terecht op die website poldermuseum-lillo.be.

En er zijn vandaag ook weer zo'n aantal platen bij waar ik zelf heel vaak aan terugdenk. Aan die tijd van zo plusminus 60 jaartjes geleden. When the girl in your arms is the girl in your heart. Heel mooi gebracht door Cliff Richard.

als alles anders was, mijn lieve meisje, dan zou ik nu bij jou kunnen zijn.

En als je op de achtergrond misschien een klein beetje een noer zou horen, beste mensen, daarvoor voor onze verontschuldigingen. Maar men is aan onze chalet aan de buitenkant aan het schilderen. En dat doet ook af en toe wel eens een keertje gebeuren. Dit was Tony Orlando. It Never Find Another You. En daarvoor jou ook. Nog altijd zo'n hele grote meneer. Toch zeker na al die jaren die hij in zijn leven heeft gepresteerd. Deze Louis Neefs. Omdat ik van jou. En we lopen stilletjes aan naar het einde van dit eerste deel. Maar u weet, na de tijd zijn van 15 uur, zijn we nog terug voor een uurtje. Hopelijk tot dadelijk.

0: Ross Stone. You have me, you lost me. En haar Merry Christmas Love Tour komen op 30 november naar Antwerpen. L is for the way you look and me. Haar wereldwijde hits en tijdloze kerstklassiekers, grootser dan ooit, met 40-koppig orkest en live koor. Joss Stone, 30 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
1: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn slurf?
0: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
2: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
0: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
2: De Stoute Bart de Pauw Show.
3: Dank u vriendelijk voor vanavond.
0: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg, Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
4: Zeg maar één.
5: Wat is er, Jos?
4: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeij begonnen in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegooid aan gestuind. Zalig.
5: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
4: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeijbel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
5: En waar is dat?
4: Ah wel, Petersmeijbel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
5: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
6: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
8: Minister-president Matthias Diependaal heeft zijn septemberverklaring afgelegd in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering gaat 3 miljard euro besparen. Diependaal probeert het parlement ervan te overtuigen dat het gaat om meer dan cijfers.
9: Onze welvaart is geen verworven recht. En dat zal het ook nooit worden. Een begroting mag daarom niet alleen een boekhouding zijn. Nee, een begroting moet ook richting geven. En de juiste richting is die van gezond financieel beleid. Dat zorgt voor zekerheid op lange termijn. Gezonde overheidsfinanciën zijn een noodzakelijke voorwaarde voor een warm Vlaanderen.
8: Vrijdag volgt het debat over de septemberverklaring ook in het Vlaams parlement. Bij 10 huiszoekingen in een drugsonderzoek in ons land en Nederland zijn 8 mensen opgepakt. Dat laat de Nederlandse politie weten. De hoofdverdachte is een man van 42 uit Eindhoven. Hij zou synthetische drugs maken en verkopen. In ons land gebeurden de huiszoekingen in Pelt in Noord-Limburg. En de VS heeft zich volledig teruggetrokken uit Irak na meer dan 20 jaar. Alle soldaten en al het materiaal zijn daar nu weg. De missie van de VS in Irak loopt al sinds 2003. Eerst om dictator Saddam Hussein weg te krijgen, nadien tegen terreurgroep IS. De Iraakse regering heeft nu 4 nationale feestdagen afgekondigd. Vanmiddag en vanavond meer wolken en regen vanaf het westen bij 24 graden in het binnenland. In het oosten schijnt de zon wat langer en tot 27 graden daar. Morgen vooral in het oosten regen, graad of 20. Vrijdag en in het weekend soms droog, zon en ook 20 graden.
10: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
11: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
10: De Bip for Life? Wat is dat?
11: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
10: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
11: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
12: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaverij Thijssen. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
13: Zeg, ik Cola is alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maar nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
14: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
13: En wat kost deze schatting?
14: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Edem?
15: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
16: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-45-73. Dat is 03-218-45-73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
17: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne. Wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
18: Miljard! Mijn plong is gesprongen.
19: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
20: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be. Of bel 03-279-79-79. Hey, bellen hè.
21: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
22: Merci Immobiep.
23: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom of opnieuw welkom in ons tweede deel op deze woensdag van 30 september voor het programma Muziek Mozik. Nog altijd in een samenstelling en een presentatie van Eddy de Schutter. En zoals je weet gaan we nog een uurtje door met gelijkaardige muziek aan deel 1. Ik zou zeggen, heel veel luistergenot.

En we gingen zo met de 70's 72 jaar terug in de tijd met Doris Day. In 1954 nam zij deze plaat op, If I Give My Heart to You.

En zo kreeg ik net twee telefoontjes binnen van luisteraars die dachten dat dit Perry Como was. En zijn stem trekt er inderdaad wel zeer flink op. Nee, dit was Eddie Fisher, Anime Ikore, With All My Heart and Soul. Oh.

Komt van bij ons, hij heeft ook een geweldige stem, deze Joe Volley. In een droom zag ik je staan. Het accordeonensemble Cozy organiseert op zondag 4 oktober, dat is dus nu aanstaande zondag, om 14 uur een namiddag vol filmmuziek onder de naam Cozy at the Movies. Het concert vindt plaats in het theater Hemeloven en dat vindt u terug op de Azalialaan nummer 1 in Bresgaard. Meer info en u kan daar ook voor reserveren op 0475-605913. Nog eens even herhalen, 0475-605913.

Hij heeft het uitgebracht in het jaar 1968, ook al een hele tijd terug. Engelbert Humperdinck met I'm It Easy To Forget. En als ik inderdaad hier op mijn klok kijk, mensen, hebben we nog zo'n klein half uurtje aan gelijkaardige muziek hier bij de enige unieke Radio Minerva.

0: dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
1: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
0: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
1: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
0: Geniet ervan, het zijn de beste.
1: Het Minerva Café, on de plage, oept Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
2: Bingo!
3: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
2: Bingo.
3: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
4: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
5: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
4: Moos, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
5: Ja, ik zijn Claire.
4: Ah, amai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
1: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

Dit waren er weer geen twee kleintjes. U hoorde net nog Nat King Cole met Answer Me. En dit was Patti Page met Changing Partners. En dit is eentje van Roy Black dat hij niet zo makkelijk nog zult herinneren misschien.

Roy Black en Vreemde Aarde. En als we inderdaad eventjes naar onze klok toe kijken, beginnen we stilletjes aan op onze laatste, ja, beentjes of pootjes, zoals je het ook wil uitdrukken, te lopen.

En zij laten niet de minste twijfel erover bestaan dat het in de sterren staat geschreven. Het was inderdaad een duo met Vultura en Jody indertijd. Wel, mensen, het zit er wat deze uitzending betreft op de laatste woensdag van de maand september. Voor vandaag weer helemaal op. Ik hoop dat u zich wat hebt kunnen terugvinden in de muziek die wij vandaag voor jullie gekozen hebben. Ik zou zeggen, blijven luisteren naar die enige unieke Radio Minerva. En normaal gesproken zou ik zeggen, voor mezelf, tot volgende week. Groetjes en bedankt.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dakje.
2: Maar waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter god het niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze door hoe ik.
5: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti goes classic.
6: Land of hope and glory.
5: Helmut Lotti goes classic. Een avond met zijn grootste klassiekers. En zijn meest geliefde Goes Classic Hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
7: Ofan Producties presenteert het zinkgat.
8: Een zinkgat? Wat is dat?
9: Ah wel, dat is vreed en betant.
7: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
10: Goeiedag, ik ben Leon.
8: Leon, wat doe jij?
7: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
11: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
7: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
5: Joss Stone. You have me. You lost me. En haar Merry Christmas Love Tour komen op 30 november naar Antwerpen. Haar wereldwijde hits en tijdloze kerstklassiekers, grootser dan ooit, met 40-koppig orkest en live koor. Joss Stone. 30 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
12: Radio Minerva.
13: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
12: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
14: Minister-president Matthias Diependalen heeft zijn septemberverklaring afgelegd in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering gaat 3 miljard euro besparen. Diependalen probeerde het parlement ervan te overtuigen dat het om meer gaat dan cijfers.
15: Onze welvaart is geen verworven recht. En dat zal het ook nooit worden. Een begroting mag daarom niet alleen een boekhouding zijn. Nee, een begroting moet ook richting geven. En de juiste richting is die van gezond financieel beleid. Dat zorgt voor zekerheid op lange termijn. Gezonde overheidsfinanciën zijn een noodzakelijke voorwaarde voor een warm Vlaanderen.
14: Vrijdag volgt het debat over de septemberverklaring in het Vlaams parlement. Er raken intussen meer maatregelen bekend uit de begroting. Zo zal de VRT 7 miljoen euro moeten besparen. Vlaams minister van Media Sieltje van Achter zegt dat de VRT moet focussen op haar kerntaken. Zo moet de VRT het aantal exclusiviteitscontracten met presentatoren afbouwen en moet de omroep kritischer zijn voor dure rechten op sportevenementen. Er is opnieuw een chauffeur betrapt van busmaatschappij Tros Beiaert die te veel gedronken had. Dat bevestigt de lijn voor wie Tros Beiaert in onderaanneming rijdt. De controle gebeurde vlakbij de plek waar in mei nog 4 doden vielen bij een busongeval met een chauffeur van het Tros Beiaert. Die maatschappij kwam daarna al meermaals in opspraak. Vanmiddag meer wolken vanaf het westen met regen bij maxima tot 27 graden. Ook morgen regen bij temperaturen rond 20 graden. Vrijdag en in het weekend droog met zonnige perioden en een graad of 20.

0: pakzorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Vanaf 15 november in het EWT Theater, de hilarische komedie Ernst en Vermaak.
3: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
4: Maar dat is voor niets genodig, dat is schitterend.
5: Gewoon spelen wat er staat, Koetie.
3: Ja, maar ik slaap er niet van.
6: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
4: Niks van, we zitten al met een vervanging.
3: Nee, scheetje, wie?
4: De Stefan.
6: Die in ene gesprongen op onze diet.
3: Huh?
6: Dat is erger als een kindkuper volgens mijn schuurzuster. En die kan het weten, hè? Want die...
4: Leo!
6: Afronden.
4: Ach, je wilt, we hebben maar 30 seconden.
2: Tickets via 03-324-52-42 of via ewt.be.
7: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
8: Ik? Met mijn rug? En zonder camionet? Vergeet dat maar, schatje.
7: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuis of overlijden.
8: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
7: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.
9: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren,
8: zeg?
9: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
8: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
9: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
8: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
9: 0485 54 87 85.
10: Aha, aha, aha. Minerva.

De onverwoestbare stem van Johnny Mathis, die in 1979 met dit gladgestreken begin te begin bewees dat je een antieke kroenerklassieker uit 1935 met een dikke disco-klodder kon overgieten zonder dat je jezelf hoeft te schamen. Beste vrienden, ik ben helemaal terug met stem deze keer, dus ik ga op volle kracht vandaag.

Country icoon Kenny Rogers, die in 1977 de wereld stormende hand veroverde met You Picked a Fine Time to Leave Me, Lucille, alsof er een ideaal tijdstip bestaat om adieu te zeggen. The Strangers lieten de plaat ook niet onaangeroerd met Ik zijn zo blauw dat je weg bent, maar je hebt een kostganger minder en meer pluts in bed. Net ervoor zat het knotsgekke Mr. Bassman van Johnny Cymbal uit 1963, een plaat die destijds werkelijk elk radiostation op zijn kop

Een prachtversie van de Engelbewaarder die door de jongens van Viertakt in een totaal nieuw jasje werd gestoken. En net ervoor zat een oersterke cowboykroener op een paard, Frankie Lane, die in 1951 in Jezebel zo verschrikkelijk hard de longen uit zijn lijf blies dat de stenen uit de straat spontaan los kwamen te zitten. Ik was een weekje afwezig, dus ik vraag me af of jullie mij nog terug willen.

De Italiaans-Amerikaanse meesterkroener Jerry Vale, die in het bloedmooie Without Saying a Word liet horen dat je met een brok in de keel, een strijkersorkest en een arsenaal aan romantiek meer bereikt dan met een vertalend woordenboek. Een staaltje ras-echte kroenerambacht van de bovenste plank, met net daarvoor zo niet een nog mooiere kroener Jackie Edwards, die in 1967 het fantastische Do You Want Me Again op de plaat zette. Vorige week was mijn stemfoetsie en voor een radioman is zwijgen een hele opgave. Ik kreeg zelfs een paar mailtjes van mensen die vroegen of ik niet altijd een strip ducttape op mijn mond kan plakken, maar zo gaan we niet beginnen, hè. Je kan me trouwens mailen op het mailadres collectie@radiominerva.be.

onbetwiste Duitse slagerkoning Freddie Quinn met de Zeemansmars Junge kom bald wieder. Onvervalst Duits sentiment dat hele generaties omverblies. Mijn moeder had een bandopnemer met van die grote spoelen en op zondagmorgen toen ze het middageten aan het klaarmaken was voor de familie, want die kwam bij ons eten op zondag, stond die bandnemer keihard te draaien dat het een lieve lust was en Freddie Quinn was dan een vaste bezoeker, maar voor hem werd geen bordje bijgezet. Net voor Freddy zat Frankie Avalon, die zich in 1959 met Venus naar de top van de hitlijsten zong. Een mooie tijd was dat.

Mooie muziek op de woensdagnamiddag. There's no more corn on the Brazos. En daarmee werd bedoeld dat er geen maïs groeide aan de Brazosrivier in Texas. Origineel was dat cane, suikerriet, maar de Walkers vonden corn beter klinken. En net ervoor zat Yvonne Elliman, die in 1976 met haar hemelse stem haar ziel fluweel zacht blootlegde in Love Me Please Just a Little Bit Harder. Het is maar een woord.

onvergetelijke en altijd stijlvolle Connie van den Bos die in Paleis met Gouden Muren even een complete Nederlandstalige koninklijke residentie optrok uit pure luisterliedjesklei om het Nederlandstalige lied naar een torenhoge artistieke etalage te tillen. Dat heb ik weer mooi gezegd. De dictie en de voordragende kracht van Connie waren van ongeëvenaard niveau. Ook de Tramps mochten hun gangen gaan met Hold Back the Night uit 1975, waarmee deze meesters de nacht met man en macht de eeuwigheid insleurde, alsof morgen pas over 50 jaar zou uitgevonden worden. Maar geef toe, het zal een straffe moeten zijn die dat kan evenaren. Hey!

John Paul, George en Ringo met het geniale And I Love Her uit 1964, die voor eens en voor altijd bewezen dat de Beatles met gewoon simpele akoestische gitaren de definitie van de pure popromantiek voor de komende eeuwen konden vastleggen. En net ervoor strooide de meesterlijke Albert Hammond in 1973 met het eerlijk zonnige Everything I Want To Do vrolijke melodietjes rond alsof zijn achterzak gevuld was met een oneindige voorraad optimistische noten.

0: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
1: Dag Kim. Zeg, weet je wat ik nou zoek? Kaboutertjes. Oh, maar af en toe is wat te komen helpen hier. De was, de plas. Allee, je weet dat wel, hè.
0: Kaboutertjes hebben we niet, maar wel vriendelijke thuishulpen. Voor je huishouden of je verzorging.
1: Oh, dat klinkt gelijk als een sprookje.
0: Al met een thuishulp helpende handen in huis. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be/thuishulp.
2: Wist je dat een olifant soms denkt met zijn snuf?
3: Na zijn succesvolle theatertour van vorig jaar komt Bart de Pauw vanaf 27 oktober terug naar Antwerpen met zijn gloednieuwe De Stoute Bart de Pauw Show.
4: Een beetje minder braaf, een beetje gewaagd, een beetje stouter.
3: Verwacht een avond vol humor, hilarische sketches en verrassingen. Gebracht zoals alleen Bart de Pauw dat kan.
4: De Stoute Bart de Pauw Show.
5: Dank u vriendelijk voor vanavond.
3: De Stoute Bart de Pauw Show. Vanaf 27 oktober in de Stad Schouwburg Antwerpen. Tickets en info via bartdepauw.eu.
6: Suttens Herenkledij. Al generaties lang kleden wij de man. Ontdek nu bij Suttens de nieuwe herfst- en wintercollectie. En geniet van topkwaliteit aan een warme prijs. Suttens is de specialist in broeken van de topmerken Meijer, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment met zowel gewone als verlaagde tailles. En steeds met de perfecte pasvorm. Van maat small tot 7XL. Alle retouches gebeuren in eigen atelier en zijn gratis. Suttens Herenkledij. Een begrip sedert 1877. Rechterstraat 45 in Lier. Tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Alle info op suttenshherenkledij.be of 0495 23 96 93.
7: Radio Minerva.
8: Het is nu 5:00. Goedemiddag.
7: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: De vakbonden bij de VRT reageren woedend op de nieuwe besparingsplannen van de Vlaamse regering. Ze kondigen zware acties aan. De VRT moet tegen 2029 10 miljoen euro extra besparen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist, maar volgens de bonden is dat niet realistisch. Je hoort Wies de Scheemaker van de Socialistische Vakbond.
10: Na een besparing in 2022 van 25 miljoen, in 2025 van 16 miljoen, is het nog maar een keer een heel zware besparing. Dit is gewoon onhoudbaar. Vorige keer hebben we al gezegd dat de VRT werd afgebroken. Nu probeert de regering ons in feite de doodsteek te geven.
9: De vakbonden zitten morgen samen om te bepalen welke acties ze gaan voeren. Er is opnieuw een chauffeur betrapt van busmaatschappij Het Ros Beijaard die te veel gedronken had. Dat bevestigt de lijn voor wie Het Ros Beijaard in onderaanneming rijdt. De controle gebeurde vlakbij de plek waar in mei nog 4 doden vielen bij een busongeval met een chauffeur van Het Ros Beijaard. Die maatschappij kwam daarna al meermaals in opspraak. Steeds meer jongeren proberen via de examencommissie hun diploma te behalen, de vroegere middenjury. Zo kan je je diploma secundair onderwijs behalen zonder naar school te gaan. 7 jaar geleden deden zo'n 5400 jongeren dat, vorig jaar waren het er dubbel zoveel. Lisbeth Merks van de examencommissie.
11: De flexibiliteit is iets wat hen zeker aantrekt, omdat ze zelf hun eigen tempo en hun planning kunnen bepalen. Een andere reden kan zijn dat ze zich niet thuis voelen in de schoolomgeving en dat ze daarom kiezen voor zelfstudie. En we weten ook dat het aantal leerlingen in thuisonderwijs gestegen is en in de eerste graad zijn examens via de examencommissie dan verplicht.
9: Het slaagpercentage daalt dan weer. Vorig jaar was ongeveer de helft geslaagd. En de co-piloot van de Fly Dubai-vlucht die een noodlanding maakte, is opgepakt. Dat zegt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Het vliegtuig was onderweg naar Israël en had bijna uitsluitend Israëlische passagiers aan boord. De co-piloot zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. Journaliste Birgit Herteleer volgt de zaak.
12: Wat er ook onderzocht wordt, is of en waarom de dader dan de Omaanse nationaliteit zou hebben. Dat wordt onderzocht en dat zou bijzonder zijn omdat piloten met de Omaanse nationaliteit niet mogen vliegen op Israël. Die diplomatieke betrekkingen zijn absoluut niet goed, vooral niet omdat de Omaan de Palestijnse staat steunt.
9: De co-piloot probeerde de boordcommandant neer te steken. Beiden zijn daarbij gewond geraakt. De andere inzittenden bleven ongedeerd. Vanavond en vannacht trekken er buien over het land. Morgen krijgen we een regenachtige dag. Vooral in het oosten van het land kan er veel regen vallen, bij maxima tot 20 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het droog met zonnige perioden bij temperaturen rond 20 graden.
13: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
14: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
13: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
14: Wie is dat? Ook een kinesist?
13: Nee, Ora-liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
15: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
16: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
17: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
18: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
19: Zie je, Robert, ik heb van ons maar nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liegen.
18: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
20: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
19: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Ach, je braaf zijn. Dat is toch een filodia van mazen, hè?
21: Robert, de expert, nul draaien. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
22: Nieuwe schoenen kopen? Dan is tot bij Schoenen Yvonne lopen. U geniet van een persoonlijke service, een klantvriendelijke bediening en een zeer uitgebreide keuze in zowel dames- als herenschoenen. Bij Yvonne vindt u topmerken als Mephisto, Ara, Gabor, Rieker, Skechers en Solidus. En een grote keuze aan pantoffels en handtassen. Nieuw, we hebben nu ook een uitgebreide keuze aan dameskleding. Schoenen Yvonne, Herentalsebaan 326 in Deurne. Vlot bereikbaar met bus of tram. Open van dinsdag tot zaterdag van 10 tot 6. Of kijk op schoenen-yvonne.be. Schoenen Yvonne, wij halen alles uit de kast om de schoen te vinden die bij je past.
23: Hey, gaan jullie ook mee met ATC en Radio Minerva op cruise? Vier dagen muziek, ambiance en dans. En ik ga ook mee, Danny van Tichelen. En jawel, op het schip gaan we ook live uitzenden. We vertrekken vanuit Antwerpen naar de scheepswerf Hardingsveld, inclusief het vervoer terug met de bus van Hardingsveld naar Antwerpen. Van 9 tot en met 12 november, vier dagen vanaf €399 per persoon. Alles inbegrepen. Bel voor info en reservatie naar ATC Cruises op 03-236-89-39. De Radio Minerva en ATC Cruise. Jullie gaan toch ook mee?

Je hebt geen ganse moestuin nodig om een hit te scoren. Gewoon een blikje erwten met wat zoetstof en je zit gebeiteld. Vraag het maar aan Tommy Rue, want die deed het in 1966 met deze Sweet Pea. Zoete erwtjes ga ik niet maken, maar wel nog een uurtje muzikale broodjes met vergeten hit.

hoort eigenlijk meer thuis in Popcorn City op zaterdag, maar desalniettemin kan het ook in de Van Dijk-collectie. Titus Turner, die in 1960 de nagel op de kop sloeg met Beautiful Stranger. Muziek die je radio laat glimlachen, noem ik het. Smokey was er ook bij en niks zo leuk als in de armen van een vrouw te liggen en diep in haar ogen te kijken zonder te praten. Lay back in the arms of someone. De zanger van Smokey had schurende stembanden en die had ik vorige week ook.

Samantha met Helicopter US Navy 66 uit 1966. Van de bluesrock naar de militaire luchtvaart in één vloeiende beweging. Want Ry Cooder was er ook bij met Little Sister, Don't You Do What Your Big Sister Done. Een oude Elvis-hit.

nooit recht in de zon kijken, want dat is slecht voor je ogen. Maar in de sterren kijken is volgens Perry Como dan ook weer niet goed. Alhoewel, als je sterretjes ziet fonkelen in de ogen van een schone madame, dan wil ik het risico wel nemen. Don't You Know I Love You Little Darling van de Rubet zat er net voor en je moet oppassen met kleine darlings, want beneden de 1,50 meter zetten die meestal een grote teut op. De koffie is gearriveerd, hij komt recht uit Brazilië.

Paul Bouy, die in 1979 heel eerlijk bekende dat de mot erin zat. En dat is al begonnen bij mij vanaf de geboorte. Ik ben nooit echt optima forma geweest. We hadden een grote kop koffie met 5 klontjes kanderel en een grote wolk melk. Want zo lust ik hem graag. Ossibisa en...

Kippenvel op bestelling noem ik het, een meesterlijke vertolking van Mr. Bojangles door de Nitty Gritty Dirt Band uit 1970. De echte Mr. Bojangles was Bill Robinson, een baanbrekende en enorm populaire Afro-Amerikaanse tapdanser en acteur die bekend stond om zijn unieke stare dance en te zien was in diverse Hollywoodfilms, vaak samen met kinderster Shirley Temple. Zeg nu nog dat je hier niks bij leert. Net voor de tapdanser blies Ochi Brown de klassiekere Why the Shade of Pale nieuw leven in met een hippe reggae vibe uit 1989.

Twee superplaten na elkaar. We hadden de vloerenstem van Nat King Cole met Ramblin' Rose, pure oude klasse uit 1962. En Salomon King hing zijn hart aan de wilgen in 1968 met She Wears My Ring, pure klasse uit de

0: Ron Davis, die 1971 de klavertjes 4 liet wapperen in Shamrock.
1: Dit is de Radio Minerva snoeplaat van deze week.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of kom eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder. Al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloegen. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken? Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek zijn riemen en zijn doorhoek.
2: Helmut Lotti goes classic in concert. Na zijn succesvolle jubileumtour van vorig jaar keert Helmut Lotti op 27 december terug naar de Koningin Elisabethzaal met Helmut Lotti Goes Classic.
3: Land of hope and glory.
2: Helmut Lotti Goes Classic. Een avond met zijn grootste klassiekers en zijn meest geliefde Goes Classic hits. Helmut Lotti Goes Classic. Op 27 december in de Koningin Elisabethzaal van Antwerpen. Tickets en info gracialive.be. Samen met Gazet van Antwerpen en Radio 2.
0: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
4: Radio Minerva.
5: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
4: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: De vakbonden bij de VRT reageren woedend op de nieuwe besparingsplannen van de Vlaamse regering. Ze kondigen zware acties aan. De VRT moet tegen 2029 10 miljoen euro extra besparen. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Maar volgens de bonden is dat niet realistisch. Je hoort Wies de Scheemaker van de Socialistische Vakbond.
7: Na een besparing in 2022 van 25 miljoen, in 2025 van 16 miljoen, is het nog maar een keer een heel zware besparing. Dit is gewoon onhoudbaar. Vorige keer hebben we al gezegd dat de VRT werd afgebroken. Nu probeert de regering onze feiten de doodsteek te geven.
6: De vakbonden zitten morgen samen om te bepalen welke acties ze gaan voeren. En ook de steden en gemeenten zijn niet te spreken over de besparingen. De Vlaamse regering gaat 247 miljoen euro besparen op het gemeentefonds, een belangrijke bron van inkomsten voor de steden en gemeenten. Burgemeester Wim Dries van Genk.
8: Wij verwachten ook een overheid die voorspelbaar is. Wij hadden onze meerjarenplannen afgeklopt voor 6 jaar, zoals wij ook wettelijk moeten. Alle lokale besturen waren in orde. Ze waren in orde met hun leningen. Ze gingen daar niet over. Ze konden alles betalen. Nu wijzigt dat en gaan we weer moeten bijsturen. En ja, dat is niet gemakkelijk.
6: Steeds meer jongeren proberen via de examencommissie hun diploma te behalen, de vroegere middenjury. Je kan zo je diploma secundair onderwijs halen zonder naar school te gaan. 7 jaar geleden deden zo'n 5400 jongeren dat, vorig jaar waren het er dubbel zoveel. Lisbeth Merks van de examencommissie.
9: De flexibiliteit is iets wat hen zeker aantrekt, omdat ze zelf hun eigen tempo en hun planning kunnen bepalen. Een andere reden kan zijn dat ze zich niet thuis voelen in de schoolomgeving en dat ze daarom kiezen voor zelfstudie. En we weten ook dat het aantal leerlingen in thuisonderwijs gestegen is en in de eerste graad zijn examens via de examencommissie dan verplicht.
6: Het slaagpercentage daalt dan weer. Vorig jaar was ongeveer de helft geslaagd. En de co-piloot van de Fly Dubai-vlucht die een noodlanding maakte, is opgepakt. Dat zegt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Het vliegtuig was onderweg naar Israël en had bijna uitsluitend Israëlische passagiers aan boord. De co-piloot zou het vliegtuig hebben willen laten neerstorten. Journaliste Birgit Herteleer volgt de zaak.
10: Wat er ook onderzocht wordt, is of en waarom de dader dan de Omaanse nationaliteit zou hebben. En dat zou bijzonder zijn, omdat piloten met Omaanse nationaliteit niet mogen vliegen op Israël. Die diplomatieke betrekkingen zijn absoluut niet goed. Vooral niet omdat de Omaan de Palestijnse staat steunt.
6: De co-piloot probeerde de boordcommandant neer te steken. Beide zijn daarbij gewond geraakt. De andere inzittenden bleven ongedeerd. Vanavond en vannacht trekken er buien over het land. Morgen krijgen we een regenachtige dag. Vooral in het oosten van het land kan er veel regen vallen, bij maxima tot 20 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het droog met zonnige perioden bij temperaturen rond 20 graden.
11: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
12: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
11: De Bip for Life? Wat is dat?
12: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
11: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
12: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
13: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
14: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
13: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
14: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
13: 0485 54 87 85.
15: Vanaf 15 november in het EWT Theater, de hilarische komedie. Ernst en vermaak.
16: Ik ben heel onzeker over mijn rol.
17: Maar dat is voor niks genodig, dat is schitterend.
18: Gewoon spelen wat er staat, Koetier.
16: Ja, maar ik slaap er niet van.
19: Moet ik het spelen? Met plezier, hè?
17: Niks van, we zitten al met een vervanging.
16: Nee, scheetje, wie?
17: De Stefan.
19: Die in enige sprongen naar Ponce deed.
16: Huh?
19: Dat is erger als een kindkuipen volgens mijn schuizen. En die kan tweet niet, want die...
17: Leo!
19: Afronden.
17: Als je wilt, we hebben maar 30 seconden.
15: Tickets via 03-324-5242 of via ewt.be.
20: Schat, al die rommel op zolder en in de kelder ligt er al jaren. Kun jij dat niet opruimen?
21: Ik? Met mijn rug en zonder camionet. Vergeet dat maar, schatje.
20: Ah wel, bel opruimdienst Tornado. Die mannen maken alles leeg en voeren alles af. Van kelder tot zolder, volledige huizen en appartementen. Ook na verhuizen of overlijden.
21: Oh, dat is gemakkelijk. Bel die mannen maar.
20: Opruimdienst Tornado. Bel 0485 93 30 89. Dat is 0485 93 30 89.

0: Durf ook zorg binnenlaten. Thuisverpleging, gezinszorg of poetshulp van Immens. Zo blijf je comfortabel en zelfstandig thuis wonen. Vraag zorg aan bij Immens op i-mens.be.
1: Goede zorg op één.
2: Miljard. Maar een plong is gesprongen.
3: Och schat, dat is toch niks. We bellen de Hendrix.
4: Voor al uw elektriciteitswerken, één adres. www.hendrix.be. Of bel 03-279-79-79. Hey, bellen hè.
5: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
6: Merci Immobiep.
7: Aha. Minerva.

vandaag weer uiteraard. Heel wat muziek tot 20 uur muziek voor u gekozen. En gepresenteerd met heel veel genoegen door Eddy van Balder.

kan ons bereiken telefonisch via 03-219-17-27. Het genotenzinnen zal u zeer graag te horen staan bij uw radio Minerva.

Een van de beste wereldorkesten die er ooit zijn geweest. Mr. Francis Bay met September in the Rain. Ja, nu is het een klein beetje aan het regenen, maar ja, de vorige dagen hadden we heel, heel warm weer. Het zogenaamde Sint-Michiels zomerke. Er zijn nog zo van die periodes in oktober en zo. Het Sint-Theresia zomerke of het Sint-Gumarus zomerke. En dat staat onder één grote naam. Zijn de oude wijvenzomer. Ja, een beetje oneerbiedwaardig, vind je niet? Nee, nou, we houden het maar bij het Sint-Michiels zomerke. En dat is genieten, hè? Ja, zeker en vast niet te vergeten. Want na de lente en de zomer, ja, kan je niets anders bedenken dan dat de herfst

Amerikaanse zanger Nick Noble, een nobele onbekende, zomaar te zeggen. De man die ook Moonlight Swim bekend maakte, wat later gebruikt werd door Elvis Presley in zijn film Blue Hawaii. Nick Noble, When Autumn Calls, zo is het. Ja, je ziet het al, hè? Met opwarming van de aarde, de herfst treedt beetje vlugger in. Met de vallende, oh zo bruin-gele, gouden bladeren.

koor en orkest van Mr. Ray Anthony met Autumn Leaves. Niet alleen de bladeren vallen, want hier op de Kastanjedrijf uiteraard staan veel kastanjebomen. Een van de eerste om in de lente open te bloeien, maar ook een van de eerste om de kastanjes te laten vallen. Het zijn wilde kastanjes, spijtig kan je er niet veel mee aanvangen. Maar ja goed, je moet alleen kijken dat je niet op je donder krijgt, zal ik maar zeggen. En de zon? Ja, die durft al eens niet schijnen. Jawel, de zon schijnt elke dag, al is het boven de wolken.

0: Elke dag schijnt de zon. Dat was Anneke Soetaerten. Een Vlaamse zangeres die helaas in haar beginjaren geëmigreerd is naar de Verenigde Staten. En een zeer veelbelovend talent. Maar ja, ze zocht andere oorden op. Kan gebeuren. Ze een klein beetje zo wat de Alma Cogan van het Vlaamse lied. Nu moet ik op een knoppetje duwen. En ik weet bij God niet meer. Ah, dit knoppetje. Oh ja, allee op.
1: De Melodie Carousel. Iedere woensdagavond tussen 18 en 20 uur. Gepresenteerd door Eddy van Balder.

altijd beter te zeggen. Tot ziens dan, vaarwel. Arrivederci, not addio. Dat was de stem van de Schotse zangeres Lina Martel. Op zondag 4 oktober aanstaande organiseren de natuurvrienden Zoersel een wandeling onder het motto Herfsttinten in de Voorkempen. Er kan gestart worden van 7 tot 15 uur, ofwel in zaal Waterweg, gelegen aan de Andreas Vesaliuslaan 39 in Sint-Antonius Zoersel, ofwel in het parochiecentrum Sint-Martinus, en dat vind je dan weer aan de Sint-Josef-lei 27 in Malle. Er zijn begeleide wandelingen van ongeveer 4 kilometer. En voor de bewegwijzer, de wandelingen, is er keuze uit verschillende afstanden tot 29 kilometer. Ja, smeer je maar in, hè. De wandelingen gaan langs mooie natuurgebieden in de regio tussen Zoersel en Malle. Meer info is te bekomen via www.nvzoersel.org ofwel via 0477 27 93 11. Dat is 0477 27 93 11.

Ja, een wat vergeten crooner deze Andy Russell met Magic is the Moonlight. Ja. Janneke Maan, gisterenavond, ja, was nog volle maan, hè? Dacht ik toch, ja. Het was zo helder dat ik er eigenlijk niet van in slaap geraakte. Maar ja, Janneke Maan en volle maan, dat doet wel dromen, hè. Ja, ja, ja.

El Negro Zumbon, zo heet het liedje. Oftewel, Anna, zo zong het tenminste deze Nancy Ames.

And the Way, dat was Klaus Wunderlich op zijn orgel. Het accordeonensemble Cozy organiseert op zondag 4 oktober aanstaande om 14 uur een namiddag vol filmmuziek onder de naam Cozy at the Movies. Het concert vindt plaats in het theater Hemelhoeve aan de Azalea Laan 1 in Braschaat. Meer info en reservatie kan via het nummer 0475 60 59 13. 0475 60 59 13.

Dat was Michel Delpech. Prachtige melodie, zeer droevige tekst. Ja, het verhaal van een koppel dat aan scheiden toe is, helaas. Les divorcés. Deze deun is ooit nog eens in het Nederlands opgenomen. In het Antwerps, moet ik eigenlijk zeggen. Door Stranger Alex. Ook mooie tekst. Misschien is dat iets voor volgende week. Ondertussen is het 18:40, zal ik zeggen, van Balder. Ben jij Presley vergeten? Nee, ik zou niet durven. Want ja, na 18 jaar, belofte maakt nog altijd schuld, hè? Ja.

Elvis Presley in zijn beginjaren, zal ik het maar noemen, met Treat Me Nice. We zouden niet anders durven.

is een zeer gekende deun. Hè. Something Stupid, oorspronkelijk van Gail en Carson. Maar groot gemaakt door vader en dochter Sinatra. Dit was een versie van de Mavericks en Trisha Yearwood, een Amerikaanse country zangeres. We gaan eens even de Nederlandse, moet ik het zeggen, chansonachtige tour op met Robert Long.

Ja, Robert Long, Nederlandse zanger, televisiepresentator, cabaretier. Een man die in het begin van zijn carrière heel, tegen heel wat schenen heeft gestampt. Ja, maar prachtige stem, mooie tekst. Trouwens, dit Achter de Horizon was tekst en muziek van Robert Long zelf. Terug naar meer bekende oorden, zal ik maar zeggen. Peggy Lee.

Hij was van Duvan Peggy Lee. Hè? Kan aardig klarinet spelen. Hè? Ja, als Van Balder. Iets aankondigt, 9 op de 10 is het naar de knoppen. Hè? Want het verkeerde knopje duw ik altijd in. Uiteraard was dat niet Peggy Lee. Dat was Mr. Akkerbilk met Creole Jazz. Ja, het wordt hoog tijd dat ik even ga bezinnen. In ieder geval, Peggy Lee, die komt nog wel aan bod. Met andere woorden, we gaan even pauzeren. En na de klok van 19 uur zijn we er terug. Al dan niet met Peggy Lee, man toch.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die en heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32.
4: Zeg maar één.
3: Wat is er, Jos?
4: Je ziet me te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind. Zalig.
3: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
4: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want dat Petersmeibel in Schoten, kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
3: En waar is dat?
4: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
3: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
5: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
6: Dag Kim. Zeg, weet je wat ik nou zoek? Kaboutertjes. Oh, maar af en toe is wat te komen helpen hier. De was, de plas. Allee, je weet dat wel, hè.
5: Kaboutertjes hebben we niet, maar wel vriendelijke thuishulpen. Voor je huishouden of je verzorging.
6: Oh, dat klinkt gelijk als een sprookje.
5: Al met een thuishulp helpende handen in huis. Kijk op zorgbedrijf.antwerpen.be/thuishulp. Ofan Producties presenteert het zinkgat.
7: Een zinkgat? Wat is dat?
8: Ah wel, dat is vreet en betant.
5: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van de Velde en Frans van der A.
9: Goeiedag, ik ben Leon.
7: Leon, wat doe jij?
5: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
8: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
5: Van 9 oktober tot en met 1 november in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be.
10: Suttens Herenkledij. Al generaties lang kleden wij de man. Ontdek nu bij Suttens de nieuwe herfst- en wintercollectie. En geniet van topkwaliteit aan een warme prijs. Suttens is de specialist in broeken van de topmerken Meijer, Olymp, Bugatti en vele andere. Kies uit een ruim assortiment met zowel gewone als verlaagde tailles. En steeds met de perfecte pasvorm. Van maat small tot 7XL. Alle retouches gebeuren in eigen atelier en zijn gratis. Suttens Herenkledij. Een begrip sedert 1877. Rechterstraat 45 in Lier. Tegenover de ingang van de Sint-Gumaruskerk. Alle info op suttenshherenkledij.be of 0495 23 96 93.
11: Joss Stone.
12: You have me, you lost me.
11: En haar Merry Christmas Love Tour komen op 30 november naar Antwerpen.
12: L is for the way you look and me.
11: Haar wereldwijde hits en tijdloze kerstklassiekers, grootser dan ooit, met 40-koppig orkest en live koor. Joss Stone. 30 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. Tickets gracialive.be. Samen met Gazette van Antwerpen en Radio 2.
13: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
14: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
13: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
15: De steden en gemeenten zijn niet te spreken over de besparingen van de Vlaamse regering. Die gaat 247 miljoen euro besparen op het gemeentefonds. Dat is een belangrijke bron van inkomsten voor de steden en gemeenten. Je hoort burgemeester Wim Dries van Genk.
16: Wij verwachten ook een overheid die voorspelbaar is. Wij hadden onze meerjarenplannen afgeklopt voor 6 jaar, zoals wij ook wettelijk moeten. Alle lokale besturen waren in orde. Ze waren in orde met hun leningen. Ze gingen daar niet over. Ze konden alles betalen. Nu wijzigt dat en gaan we weer moeten bijsturen. En ja, dat is niet gemakkelijk.
15: Elia moet opnieuw werken stilleggen aan het Ventilus-project. Dat is de hoogspanningslijn in aanbouw die stroom van de windmolens op zee aan land moet brengen. Werken in de buurt van Brugge moeten stilgelegd worden. Een actiecomité was naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen getrokken en kreeg gelijk. Eerder moesten ook al werken in Lendeleden stilgelegd worden. In Antwerpen is een man van 20 aangehouden voor de aanslag op een woning. Hij liet in de nacht van zaterdag op zondag een bom ontploffen voor een woning in Borgerhout. Er raakte niemand gewond, maar er was wel veel schade aan de voordeur. De man heeft al schuld bekend. Het motief is te zoeken in het drugsmilieu. In Tennessee in de VS is de executie van een vrouw van 50 tegengehouden 1 uur voor die zou plaatsvinden. Ze werd veroordeeld tot de doodstraf voor een moord uit 1995. Ze was toen 18 en bracht een meisje van 19 om het leven. Net voor de geplande executie besliste een rechtbank dat er eerst meer onderzoek moet gebeuren. En de KU Leuven blijft de beste Belgische universiteit. Dat blijkt uit een jaarlijkse ranking van alle universiteiten ter wereld. De KU Leuven staat op de 47e plek, dat is 1 plaats hoger dan vorig jaar. Alle 9 andere Belgische universiteiten in de lijst daalden. De UCL is de grootste verliezer en zakt naar plaats 205. Oxford in het Verenigd Koninkrijk blijft de beste universiteit ter wereld. Vanavond en vannacht trekken er buien over het land. Morgen krijgen we een regenachtige dag. Vooral in het oosten van het land kan er veel regen vallen bij maxima tot 20 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het droog met zonnige perioden bij temperaturen rond 20 graden.
3: Zeg, is het woensdagavond? Goh, toch weer niet die van Balderzeiker.

The 50 Guitars of Tommy Garrett. Met het zeer, zeer gekende Our Day. Welkom, ooit in een prachtige versie nog gebracht destijds door Robbie en de Romantics. En nu zou ik iets willen aankondigen, maar ik durf het niet meer. Nee, het is toch altijd verkeerd. Enfin, we laten maar iets horen, hè. En achteraf zal ik wel zeggen of dat goed was of niet. Ja.

De One Out Samba, dat was Idi Gourmet. 30 september is ook een verjaardag in de muzikale wereld, met name van een zeer, zeer grote meneer. Met name Johnny Mathis, geboren 30 september 1935, wordt vandaag dus 91 jaar. Mr. Johnny Mathis.

0: een beetje een, ja, wat ondeugend liedje mag al wel eens. Het Pelse Berenmutske, dat waren de Strangers.
1: Hallo, dag moeder. En voelt u al wat beter? Hoe niet echt? Wat scheelt er dan? Ja, dat weet ik, dat je onrustig slaapt en 's nachts worden nogal dikwijls wakker, ja. Maar heb je nu al naar Radio Minerva gebeld? Hoe nee? Ja, maar hoe kun je nu beter voelen en gerust slapen als je een hele dag naar Radio Minerva luistert en nog altijd geliet zij? Zou je niet rap naar de studio bellen op 03-219-17-27, hè? En uw lid laten maken. En je zult zien, dan slopt het lekker roosje. Allee, ik ga niet liggen, hè. Dan kun je nog direct bellen. Dag, moeder.

Hill, ja, Roger Williams, pianist. En ik veronderstel zijn orkest en ook de zangpartij, neem ik aan dat het het koor was van zijn orkest. Maar ik ben niet 100% zeker, moest u het weten. U mag altijd bellen, hè, 03-219-1727. Till is trouwens origineel een Frans liedje. Prière sans espoir, uitgebracht in 1956 door een zekere Franse zanger Lucien Lupi. Daarna opgepikt, instrumentaal door Percy Faith en wereldberoemd gemaakt door pianist Roger Williams. Ja, zo zie je maar hoe dat een, hoe moet ik het zeggen, een lied een hele tour kan maken. Hè? Prachtig toch?

jarenlang een echte klassieker. As Time Goes By. En als ik me niet vergis, komt dat uit de film Casablanca met Humphrey Bogart en Lauren Bacall. Ja. As Time Goes By, ja, ja. Zeg, allemaal zo van die deunen die eeuwig, eeuwig jong blijven, zal ik maar zeggen. En daarvoor moet je natuurlijk zijn bij uw Radio Minerva. Ah ja, natuurlijk. Ga ik nog eens proberen een aankondiging te doen? In de hoop dat het juist is. Ik moet dat toch leren, hè? Ja. Nu volgt, lieve mensen, Everybody But Me van Dean Martin. Hoop ik, ja.

0: me.
1: Ja, ik weet niet of het waar is hoor. Iedereen gaat feesten, maar Mr. Dean Martin niet. Dat betwijfel ik sterk. Everybody but me. Jawel.

Ja, een zeer jonge Amerikaanse zangeres, een zekere Stella Cole, die vooral gebruik maakt van wat men noemt Great American Songbook, met al de klassiekers, zoals dit bijvoorbeeld, Till There Was You. Stella Cole, familie van de familie, ja, de grote klant Cole, ik geloof het niet. Stella Cole, een beetje onbekend, maar deze dame, dacht ik wel dat u die kent.

Al McCogan. Today I love everybody. Nog tot 1 november is het Poldermuseum in Lillo alle zondagen en feestdagen geopend tussen 13 en 18 uur. Verder kunnen groepen dagelijks het Poldermuseum bezoeken. U kan daarvoor wel boeken op het nummer 0485 61 48 32. Dat is 0485 61 48 32. Ofwel via boekingenpoldermuseum@gmail.com. In het Poldermuseum vindt u volgens de tijdsgeest ingerichte woonkamers, een winkeltje en herberg met alleen authentieke voorwerpen uit de Antwerpse polder. Ze flitsen je terug naar de goede oude tijd. Fort Lillo is trouwens ook gemakkelijk te bereiken met de waterbus. Voor meer informatie kan u altijd terecht op hun site zijnde www.poldermuseum-lillo.be.

0: Een van de grote successen van Vico Torriani. Dit Calcutta ligt aan Ganges. Jawel.
1: Zeg, schattenbolletje, vooral hier dat je het volgende muziekje opzet. Breng die just eens maar eens loefjes.

Als je dat zo zoel vraagt. Deze Doris Day, Be Mine Tonight. Dat is moeilijk te versmaden. Hè? Ach ja. We gaan maar verder met het volgende liedje. Hè? Ja.

Het orkest van Mr. Percy Faith met Go Away Little Girl. Trouwe luisteraars van dit programma weten dat ik graag eens teruggrijp naar de oude Vlaamse muziek van weleer. En we gaan deze keer, hoeveel? 65 jaar? Zeker terug. Jawel, Jo Leemans. Bloemen van Hawaii.

Jo Leemans met Bloemen van Hawaii. Ja, muziek van zeer lang geleden. Muziek die misschien tegenwoordig niemand nog aanspreekt. Helaas. Nu ja, tijden veranderen. Het zij zo.

Nooit of van mijn leven. Zo zingt Sarah Vaughan het Never in a Million Years. Een zangeres die ook regelmatig wel te horen is bij onze Radio Minerva is deze Petula Clark.

Petula Clark was dat met Baby Lover. Petula Clark, die dit jaar 94 kaarsjes mag uitblazen op 15 november. Ja, ja. Muziek houdt je blijkbaar toch jongen. Ja, ja.

Tony Bennett, ook een crooner, zeer, zeer gekend met Poor Butterfly. En de laatste deun in deze melodiecarousel van vandaag zou normaal moeten zijn Ben E. King. Ik ga, ja, ik moet dat toch leren, hè, aankondigen. Hè. Ik hoop dat het juist is. Ben E. King, Sweet and Gentleman. Denk het wel.

Zo, wij danken u voor de lieve telefonische reacties. Je luisterend hoor, uw aangenaam gezelschap, zeker en vast. En uiteraard met heel, heel veel graagte. Tot een volgende keer.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het worden spannende dagen voor de Vlaamse regering, dat zegt politiek journalist Karel Latree. Na het hobbelige parcours van de begrotingsgesprekken zullen er de komende dagen meer details bekendgemaakt worden over de begroting.
3: Vandaag, morgen, overmorgen zal bekend raken waar precies in subsidies gesneden wordt. Welke verenigingen, welke organisaties het met minder geld moeten doen. Dat zal ook in zorg, in welzijn zijn, misschien mobiliteit. En dan is de vraag of deze ploeg nog bij elkaar hangt. Hebben dan ministers zin om mekaars besparingen te gaan verdedigen?
2: Vrijdag is er in het Vlaams parlement een debat over de begroting. Elia moet opnieuw werken stilleggen aan het Ventilus-project. Dat is de hoogspanningslijn in aanbouw die stroom van de windmolens op zee aan land moet brengen. Werken in de buurt van Brugge moeten nu worden stilgelegd. Een actiecomité was naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen getrokken en kreeg gelijk. Eerder moesten ook al werken in Lendeleden worden stilgelegd. En in Tennessee in de VS is de executie van een vrouw van 50 tegengehouden 1 uur voor die zou plaatsvinden. Ze werd veroordeeld tot de doodstraf voor een moord uit 1995. Ze was toen 18 en bracht een meisje van 19 om het leven. Net voor de geplande executie besliste een rechtbank dat er eerst meer onderzoek moet gebeuren. Vannacht trekken er buien over het land. Het blijft zacht bij minima rond 17 graden. Morgen veel regen in het oosten van het land. In het westen hier en daar een bui, maxima rond 20 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het droog bij temperaturen tot 21 graden.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Minister-president Matthias Diependalen geeft toe dat zijn regering moeilijke maatregelen neemt, maar die zijn volgens hem nodig om de toekomst te verzekeren. De Vlaamse regering gaat de komende jaren 3 miljard euro besparen om geen tekorten te hebben op de begroting.
3: Ik denk dat het belangrijk is dat we dat begrotingsevenwicht hebben. We schuiven geen schulden door naar de volgende generaties. We gaan onze kinderen en kleinkinderen niet opzadelen met ons gebrek aan moed. Dat gaan we niet doen. Daartegenover staat inderdaad dat er moeilijke maatregelen op tafel liggen.
2: Vanmiddag stelde Diependalen zijn begroting voor in het Vlaams parlement. Vrijdag volgt daar een debat over. En in Brugge heeft Koen Surdiacour de eed afgelegd als gouverneur van West-Vlaanderen. Hij deed dat bij minister Broens, die zijn zieke collega Crevits verving. Surdiacour was sinds 2021 de kabinetchef van de gouverneur. Hij zal de functie tijdelijk uitoefenen tot eind oktober. Tegen dan komt er een nieuwe definitieve gouverneur. Er zijn sterke aanwijzingen dat Iran achter de verijdelde aanslag zit op de Britse luchtmachtbasis Fairford, dat zegt premier Andy Burnham. 5 Britten werden zondag opgepakt in de buurt van de basis. Ze hadden een grote hoeveelheid benzine bij. Het Amerikaanse leger gebruikt de basis voor aanvallen op Iran. Vannacht trekken er buien over het land. Het blijft zacht bij minima rond 17 graden. Morgen veel regen in het oosten van het land. In het westen hier en daar een bui, maxima rond 20 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het droog bij temperaturen tot 21 graden.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De komende dagen moet duidelijk worden welke subsidies de Vlaamse regering schrapt. Na het hobbelige parcours van de begrotingsgesprekken wordt ook dat nog spannend, zegt politiek journalist Karel Latré.
3: Vandaag, morgen, overmorgen zal bekend raken waar precies in subsidies gesneden wordt. Welke verenigingen, welke organisaties het met minder geld moeten doen. Dat zal ook in zorg, in welzijn zijn, misschien mobiliteit. En dan is de vraag of deze ploeg nog in bij elkaar hangt. Hebben dan ministers zin om mekaars besparingen te gaan verdedigen?
2: Vrijdag is er in het Vlaams parlement een debat over de begroting. In Brugge heeft Koen Surdiacour de eed afgelegd als gouverneur van West-Vlaanderen. Hij deed dat bij minister Broens, die zijn zieke collega Crevits verving. Surdiacour was sinds 2021 de kabinetchef van de gouverneur. Hij zal de functie tijdelijk uitoefenen tot eind oktober. Tegen dan komt er een nieuwe definitieve gouverneur. De Economische Inspectie gaat videogames onderzoeken. Het is een internationaal onderzoek samen met Finland. Want sommige games nemen het niet al te nauw met consumentenbescherming. Lien Meurissen van de Overheidsdienst Economie.
4: Vroeger werden er vooral games verkocht voor een vast bedrag, terwijl er nu heel veel gratis of goedkope spelletjes op de markt zijn, waarbij je aankopen doet in het spel zelf. En de consument wordt daarbij op verschillende manieren verleid om die kleine aankopen te gaan doen. En heel veel minderjarigen worden daartoe verleid. Consumenten moeten op voorhand duidelijk kunnen zien wat een aankoop hun gaat kosten. Ze moeten volledige informatie hebben.
2: Onder meer games als Minecraft en Clash of Clans worden onder de loep genomen. Er zijn sterke aanwijzingen dat Iran achter de verijdelde aanslag zit op de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zegt premier Andy Burnham. 5 Britten werden zondag opgepakt in de buurt van de basis. Ze hadden een grote hoeveelheid benzine bij. Het Amerikaanse leger gebruikt de basis voor aanvallen op Iran. En de Zwitserse voetbalbond trekt zijn steun voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino in. Hij verliest zo de steun van zijn eigen land. Dat had eerder wel voor zijn herverkiezing gepleit. Maar volgens de Zwitserse voetbalbond zijn er te veel incidenten geweest de laatste tijd. Denk aan de plannen van Infantino om een deel van de WK-rechten te verkopen aan privé-investeerders. Vannacht trekken er buien over het land. Het blijft zacht bij minima rond 17 graden. Morgen veel regen in het oosten van het land. In het westen hier en daar een bui, maxima rond 20 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het droog bij temperaturen tot 21 graden.
5: De Nachtwacht. Elke woensdagavond van 10 tot 12 uur. Programma voor mensen die niet kunnen, willen of mogen slapen.

Nostalgische muziek om te vergeten. Romantische muziek om te genieten. En af en toe een prikkelplaat om wakker te blijven.

Nachtwacht op Radio Minerva. Mensen amuseren die zich goed voelen. Mensen troosten die zich minder goed voelen. Gewoon met z'n allen klaar zijn. Want om 12 uur wordt voor iedereen morgen vandaag.

Lieve meisjes, sterke jongens, welkom in de nachtwacht op Radio Minerva, Achilleke aan de spreektoeter. Laatste woensdag van september, sneltrein naar de feestdagen. Maar ik kon geen kalkoen bestellen, ik kon kwarteltjes bestellen. Dat past beter in mijn budget, want ik begin stilletjes al sterkens te zien. Aurora van Nova Star.

Aurora van Nova Star. Nou was ik toch aangenaam verrast, ze. Uiteraard. Ze verwachten van ons dat we werken tot we erbij neervallen. En zie, ze geven het voorbeeld. Die vergaderen gewoon totdat ze ze moeten wegdragen. Ze zullen deze leken wel dikwijls gezongen, mijn. Almost there.

Almost there van Andy Williams. De tijden zijn nogal veranderd, hè? Amai, het zal nog niet. Als je na als moeder zegt dat je een kind mist, dan word je afgeslacht in de media. Een paar jaar geleden, dan zong Elvis Presley dat hem zijn zoon ging missen. Dat werd een wereldhit.

Loving You van Demis Roussos. Monument in de muziekgeschiedenis. Ik heb er nog een. I Can't Stop Loving You van Ray Charles.

Be my loving baby van de Brotherhood of Man. Dat is een rustig leken, hè. Alhoewel in de liefde mag het er soms wild aan toe gaan. Oh ja, stel dan even, je gaat slapen. Je ligt door een urke te konkelen fozen. Ineens steekt die man dat lichtje al. En dan zei die Sjoke, je zegt het precies een beetje kwaad, hè. Like as Neil Diamond, you've lost that loving feeling.

Can't Stop Loving You van Phil Collins. Ja, als je zo'n wilde nacht achter de rug hebt, the morning after, dan zit je best van alle zekerheid dat je pilletje pakt. The morning after door het orkest van James Last.

De mooiste reis van Nicole en Hugo. Als je zondag niet weet wat doen, Hugo Sigal komt naar Radio Minerve. Maar komt op tijd, want ze gaan volgens mij stolen te kurten in Café Minerva om die te zien. Ik heb nog een ster. Rob de Nijs, water en vuur.

I've got to be me van Sammy Davis Jr. Als je een goesting hebt voor een pintje te gaan drinken, dan moet er rap zijn. Want als ze zo voortgaan, dan schiet er alleen nog maar dat klein café over in het Poldermuseum in Lillo. Café van Engelbert Humperdinck.

Café van Engelbert Humperdinck. Ik heb nog Wind of Change van de Scorpions. En dan gaan we samen naar het nieuws luisteren. En dan zal ik nog een uurtje schoon muziek draaien om alle terug op te krikken. Tot straks.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De KU Leuven waarschuwt voor fraude met het inschrijvingsgeld. Enkele ouders kregen een document waarop het rekeningnummer vervangen was door dat van oplichters. Tot nu toe gaat het volgens de universiteit wel om een beperkt aantal meldingen. De KU Leuven roept op om de betaalgegevens altijd goed te controleren voor je geld overschrijft. Want zo'n 10.000 studenten of hun ouders moeten het inschrijvingsgeld nog betalen. Voor het eerst in ons land is een mensachtige robot aan de slag gegaan op de werkvloer. Meer bepaald bij een verpakkingsbedrijf in Hoogstraten in de provincie Antwerpen. De robot zou op termijn verschillende taken kunnen uitvoeren, maar voorlopig is hij nog traag. Philippe Fransen.
3: Dit is ook de eerste stap. En in elk innovatief proces moet je leren met vallen en opstaan. We willen aan de frontline zitten, op de eerste rij, om te zien wanneer wordt het toepasbaar, wanneer is het efficiënter, hoe gaat het productie beïnvloeden in de toekomst.
2: Volgens het bedrijf is het niet de bedoeling dat er jobs verdwijnen. En voetbal, Cristiano Ronaldo heeft het trainingskamp van Portugal verlaten. Dat heeft hij zelf bekendgemaakt op sociale media. Ronaldo heeft ruzie met de bondscoach omdat hij hem zondag tegen Noorwegen 90 minuten op de bank liet. Hij ging na de wedstrijd recht naar de kleedkamer en trainde de dagen nadien ook niet mee. Morgen speelt Portugal tegen Denemarken. Vannacht trekken er buien over het land. Het blijft zacht bij minima rond 17 graden. Morgen veel regen in het oosten van het land. In het westen hier en daar een bui, maxima rond 20 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het droog bij temperaturen tot 21 graden.

De nachtwacht op Radio Minerva. Achilleke aan de spreektoeter. Professor sans papier in de romantica. De nachtwacht, strelende muziek voor eenzame harten en tintelende liefdeszielen. Muziek met liefde gedraaid. Luister met verstand en nog veel meer creatief verlangen.

Lieve meisjes, sterke jongens, welkom in deel 2 van de Nachtwacht op Radio Minerva. En we begonnen met Adagio from the Sonata Pathetique. Voor de titel alleen al zouden de plaat draaien. Ik heb nog een schoon schijfje. Aria in memoriam.

Show Me Heaven van Mariah McKee. Je moet dat die zonnige GPS-vrouw, Waar is de Nemo? Die mag dan vol artificiële intelligentie zitten, die slaagt gewoon tilt. Alhoewel, ik zou het geren weten waar dat is tegen dat ze mijn bougie uitblazen. When I Die van No Mercy.

Phil Collins en The Same Moon, dat maakt alle mensen gelijk. Dat is dat we allemaal onder dezelfde maan leven. Weet je wat ons ook gelijk maakt? Dat is welke vraag dat je ook hebt. Er is er maar één die het antwoord weet. De tijd. Only time van één jaar.

Illusie van Dana Winner. Dat is in de rubriek CC. Charme en klasse. Met de mannen in de hoek. Frank Galam. Maria Reina del Mar.

With These Hands in de versie van Shirley Bassey. Als we dan toch in de serie meesterwerken zitten, The Wind Beneath My Wings in de versie van Gunter Neefs.

Martin van Mireille Mathieu. Ik heb nog een schoon instrumentaaltje. Aria door het orkest van Frank Purcell.

Vate van Pia. Lieve meisjes, sterke jongens, het programma loopt ten einde. Ook deze dag. En om af te sluiten, een angel van de Kelly Family. Duizend en eenmaal dank voor het luisteren. En tot zondagavond 8 uur voor de muziekdoos.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De KU Leuven waarschuwt voor fraude met het inschrijvingsgeld. Enkele ouders kregen een document waarop het rekeningnummer vervangen was door dat van oplichters. Tot nu toe gaat het volgens de universiteit wel om een beperkt aantal meldingen. De KU Leuven roept op om de betaalgegevens altijd goed te controleren voor je geld overschrijft. Want zo'n 10.000 studenten of hun ouders moeten het inschrijvingsgeld nog betalen. De Economische Inspectie gaat videogames onderzoeken. Het is een internationaal onderzoek samen met Finland. Want sommige games nemen het niet al te nauw met consumentenbescherming. Lien Meurissen van de Overheidsdienst Economie.
3: Vroeger werden er vooral games verkocht voor een vast bedrag, terwijl er nu heel veel gratis of goedkope spelletjes op de markt zijn, waarbij je aankopen doet in het spel zelf. En de consument wordt daarbij op verschillende manieren verleid om die kleine aankopen te gaan doen. En heel veel minderjarigen worden daartoe verleid. Consumenten moeten op voorhand duidelijk kunnen zien wat een aankoop hun gaat kosten. Ze moeten volledige informatie hebben.
2: Onder meer games als Minecraft en Clash of Clans worden onder de loep genomen. En bij het onderwijsprotest in Frankrijk zijn deze week al meer dan 200 mensen gewond geraakt. 120 leerlingen en leerkrachten en 83 politieagenten, dat meldt de Franse onderwijsminister. De scholieren betogen al de hele week voor meer middelen en betere onderwijsomstandigheden. Op sommige plaatsen blokkeren ze ook scholen. Vandaag alleen al zijn 625 mensen opgepakt. Vannacht trekken er buien over het land. Het blijft zacht bij minima rond 17 graden. Morgen veel regen in het oosten van het land. In het westen hier en daar een bui, maxima rond 20 graden. Vrijdag en in het weekend blijft het droog bij temperaturen tot 21 graden.